de Golden Grills. Je hoorde On Tonight op Radio 538. Het is zeker On Tonight. Bazen beats door de speakers. Voor in de nachtdienst. Misschien zit je bij de politie. Misschien ben je pakketjes aan het bezorgen met vuurwerk. We hebben weer een rammer voor je. De remix van Dubvision. Gedraaid door Halo op de main van Tomorrowland. Roger Sanchez en die klassieker Another Chance.

Garrix, Sam Fox, James Gravity, gedraaid door Garrix op de main van Tomorrowland vorig jaar. Je bent bij 58, het beste van Tomorrowland, One World Radio, met nu Sonny Vordera, Becky Hill. Dit is Say Something.

The Sound of Tomorrowland, People of Tomorrow, One World Radio. Ik ben Dennis Ruijer, proud to be loud met de flashback of the week, Calvin Harris, samen met Florence Welsh van Florence and the Machine. Dit is Sweet Nothing, nu op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Ouderorganisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed. Weet jij al?

Vrijdag Weekend Mix, Jordan, Lucas en Steve en All I Know. En morgenavond een speciale Vrijdag Dance Department live vanaf Ibiza. Je hoort dan Armin van Buuren 3 uur lang. En ook een gedeelte van zijn set in de grootste club ter wereld, Universe. Nu, de Bauza, Magnetic op 5 uur.

heet hij Lodewijk Fluttert. Het is maar goed dat hij voor de artiestennaam Bekermat is gegaan. Vroeger heette hij Bakermat, maar omdat hij nu internationaal zo lekker gaat, hebben ze het veranderd naar Bekermat. Samen met Rani hoor je hem I Love Life en nu Jonas Blue, maar lief, hier is Edge of Desire.

538 Weekend Mix, door de Topic en Becky G met Sorry Papi. Vanaf maandag gaan we verder met 538 Stemmenjacht, het spannendste spel van de Nederlandse radio. Weet jij de stem te raden in de koffer? Dan ga je er vandoor met

Magnifieke mix, je hoorde Another 54 Ultra en Talk To You. Zaterdagavond, en dat is morgenavond al, hoor je Armin van Buuren live vanaf Ibiza met 5 jaar Dance Department, een Ibiza special, Joris Voorn. En Armin van Buuren live vanuit

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen drie mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De twee anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt die vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed. Weet jij?

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand. En kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen. En dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 3. Best wel goed. Weet jij al die...

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen drie mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. Een van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere twee zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wil het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. De politie zegt dat de twee elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 3.
6: Best wel goed. Weet je?

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 15.000.
5: Potverdikke me.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
5: 15.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: De Beter Pickabillies.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
16: Echt lekker.
15: Met een mooie seizoensfavoriet.
16: Gaat hard.
15: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/

0: is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit. En weer verder.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. De politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En dat was het nieuws op 538.
13: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeister met een vertraging op de A29 tussen Barendrecht en het Vaanplein. Daar 10 minuten over zo'n 2 kilometer. En een hoop flitsers, dit zijn de meest doorgegeven. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam staan ze te controleren bij 11.3. Op de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 7.7. De A27 dan vanaf Almere richting Hilversum bij Almere zelf 112.4. Dan de A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.2. De A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven 18.1. En op de A79 richting Maastricht bij Valkenburg 8.5. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest.
6: Staat je goed hoor.
15: Smint. Boost yourself.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: 538. De 538 stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 3.
20: Best wel goed.
19: Weet jij al wie het is?
18: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
19: Druk op de knop in de 538-app.
21: Kilian van Luijs.
13: Zo, goedemorgen. Lekker wakker worden met de hits van 538. Direct, Jennifer Lopez. Ze komen eraan. Tim McRae. Radio 5.

Alle vijf plaatjes zegt DJ Goya bij 538. Je hoorde Michiko. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijt hier op je zaterdagochtend. 19 september is het. Dag dat je officieel de hele dag ongegeneerd arr tegen mensen mag roepen. Het is namelijk vandaag, dat is echt waar, internationale praataspiraatdag. Een dag die, ja, dit lieg ik echt niet. Een dag die ooit is ontstaan door twee Amerikanen die in 1995 een potje racquetball aan het spelen waren. En een van de twee raakte geblesseerd en riep van de pijn, arr. En toen dachten ze, ja, misschien moeten we hier gewoon een internationale feestdag van maken. En sindsdien is dus 19 september de dag waarop je mag praten. Alsof je zojuist van een piratenschip bent gestapt. Ja, ik had graag gewild dat ik dit verhaal voor je had verzonnen, maar dat is helaas echt niet waar. Het is echt waar dus. Dus mocht je vandaag willen praten als een piraat, dat mag vandaag. Jennifer Lopez komt eraan. Dit is nieuwe muziek van Direct.

van Lucas en Steve. 538. Je hoorde All I Know. En wat wel grappig is, ik lees hier dat Lucas en Steve elkaar een beetje kennen van de basisschool. Maar ze waren toen alles behalve beste vrienden. Sterker nog, ze waren niet echt helemaal bevriend met elkaar. Ze vonden elkaar namelijk irritant. Dat komt omdat namelijk een leeftijdsverschil zat van 2 jaar.

en dat soort dingen. Dus ze waren alles behalve vrienden. Maar uiteindelijk, toen ze uiteindelijk een beetje gingen uitgaan en toen ze een beetje gingen draaien waar ze vandaan komen in Maastricht en zo, langzamerhand werden het vrienden. En de rest is inmiddels hitgeschiedenis, kunnen we stellen. Je hoorde Lucas en Steve van All I Know bij 538. Onderweg voor je Damien en David. Ook Bente komt eraan. En eerst Passenger. Well, you won't

0: Tyla en Now Rogers bij 538. Je hoorde Talk To Me. Hey, goedemorgen, Kilio van Luijt hier met zometeen de muziek van Calvin Harris. Ook de nieuwste Panther komt eraan. Ah, en ik weet niet of je een klein geheimje kan bewaren, maar laten we zeggen binnen nu en 10 minuten jouw kans op kaarten voor het Nederlands elftal.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
9: Kippie.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het en...

0: 50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Hey, goedemorgen. Deze ochtend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het gelukkig wat droger. Wel blijft het bewolkt met lokaal nog wat kans op regen. En vandaag dan maximaal 22 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister. Met nog steeds een vertraging op de A29 tussen Barendrecht en Rotterdam-Zuidplein. Daar 5 minuten. En flitsers op de A2 richting Echt bij Weert 202.2. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.1. En ook op de A27 in de richting van Hilversum staat op je snelheid controleren bij Almere 108.2. Dan de A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.2. En ook op de A67 richting de Buigensgrens bij Veldhoven staat nog te controleren bij 18.1. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. 3:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
12: Goedemorgen. Criminelen werken niet graag meer samen met Bolle Jos. Hij krijgt de laatste tijd veel te veel aandacht van politie en justitie en die onderscheppen ook vaker drugs. Bolle Jos is daarmee te heet geworden, heeft het Parool gehoord. In zeker 50 gemeenten in ons land zetten criminelen kwetsbare mensen onder druk om hun huis te kunnen gebruiken. Dat doen de criminelen dan bijvoorbeeld drugsdeals. Experts noemen dat pervers en koekoeksgedrag. En Amerika krijgt de controle over de veiligheid van Groenland. Dat is afgesproken met Denemarken, waar Groenland van is. Dat betekent dat tegenstanders van de VS er geen basis mogen hebben zonder onze toestemming, zegt president Trump. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
13: 538!
14: Kilian van Luit.
11: Met zometeen jouw kans op kaarten voor het Nederlands elftal. Eerst Calvin Harris.

0: Khalifa en Charlie Puth bij 538. Je hoorde See You Again.
1: Met 538 naar Nederland-Duitsland.
0: Ja, ik denk heel eerlijk, als je zelfs niks met het Nederlands elftal hebt, is dit denk ik wel een wedstrijd waar je toch heel graag heen zou willen. De wedstrijd Nederland-Duitsland. Haar wordt aankomende donderdag om 8:45 gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Uiteraard voor ons vanzelfsprekend helemaal uitverkocht. Maar we hebben nog een aantal tickets voor je liggen. En dan kun je het hele weekend hier bij 538 kans op maken. Als je de oproep voorbij hoort komen, de scheidsrechters fluit, dan moet je bellen met de studio 0909-3000-538. En dan kan je vertellen, die telefoon kun je aardig dichtbij houden, want...
1: Beleef Nederland-Duitsland in het stadion. Bel nu 0909-3000-538.
0: Ik zou zeggen, pak je telefoon maar. 0909-3000-538. We gaan op zoek naar beller 102. Succes.

0: muziek van Davina Michelle. Je hoorde Pinky Swear.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
0: Dit hele weekend maak je bij 538 kans op kaarten voor de wedstrijd tussen Nederland-Duitsland aankomende donderdag in de Johan Cruijff Arena. Bart, je bent 10 jaar voor geleden voor het eerst, maar ook gelijk voor het laatst naar de wedstrijd van Nederland zelf al geweest, vertelde je me net. Hoe vond je dat?
3: Ja, dat is toch mega. Dat was een oefenwedstrijd tegen Noorwegen volgens mij.
0: Ja.
3: En toen hebben we 7-1 gewonnen. Dat is gewoon zo'n leuke sfeer in de arena.
0: Maar is er nooit een moment geweest daarna, Bart, dat je dacht, nou weet je, misschien moet ik nog een keer maar tickets kopen?
3: Ja, eigenlijk wel, maar nooit van gekomen.
0: En toen dacht je, nou, ik hoorde nu de oproep voorbij komen, ik ga toch eens bellen.
3: Ik dacht, ik ben net wakker, 7:30, nou perfect.
0: Oh echt?
3: Laat ik maar gewoon proberen.
0: 7:30 wakker, gelijk bellen. Nou Bart, dan heb ik goed nieuws voor je. Je bent beller 102!
3: Hey!
0: Gefeliciteerd jongen, je wint 2 kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland aankomende donderdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar wie ga je meenemen? Wil je peetoom?
3: Nee, ik denk een maatje van me.
0: Een maatje van je? Je bent er niet helemaal uit, hoor ik.
3: Nee, ik moet even kijken wie er kan natuurlijk. Hè. Het is een korte termijn, dus...
0: Ja, of even kijken wie er wat voor over heeft natuurlijk. Ik bedoel, ja.
3: Ja, precies.
0: Je kunt ze nu een beetje uitbuiten, toch?
3: Zo is dat.
0: Bart Jongen, gefeliciteerd. En ik hoop weer dat het een mooie ervaring voor je mag zijn.
3: Dankjewel, komt goed.

0: 538 met de nieuwste Temper City. Je hoorde Self-Aware. En goedemorgen, Kilio van Luit hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen ook de nieuwste Alex Warren en Somber komen eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voedsel.
5: Aldi.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Beter Pickabillies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
12: Echt lekker.
11: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
14: Belisol.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
19: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: 538 Nieuws,
24: 8 uur.
25: In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Oudere organisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Maar de vertraging op de A29 tussen Barendrecht en Rotterdam-Zuidplein. Daar 10 minuten vertraging over zo'n 2 kilometer. En flitsers, dit zijn de meest doorgegeven op de A2 richting Den Bosch bij Bokstel 124.7. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeebruggetunnel bij 11.2. Dan de A27 richting Hilversum bij Almere 112.4. De A28 dan richting Zwolle bij Hulshorst 60.7. Ook op de A30 is het oppassen geblazen op je snelheid bij Barneveld. Nou, in de richting van Barneveld bij Lunteren zelf 16.2. Nog de A73 richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.1. En dan als laatste de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 212.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Rozer!
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
26: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
27: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
28: 538. De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 3.
30: Best wel goed.

En voor Jack bij 538, je hoorde In My World. 538. Hey, heb jij vroeger wel eens boeken geleend bij de bibliotheek? Ik heb dat vroeger heel veel gedaan. Vroeger kwam bij ons op school altijd de piepbus langs. En dan mocht je in zo'n soort van vrachtwagen was het eigenlijk allemaal boeken uitzoeken. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar ik was altijd als de dood dat ik een boek was vergeten of dat ik hem kwijt zou raken. Want er stonden behoorlijk hoge boetes op. Hè? Soms wel 20 euro als je een paar weken te laat was en dat soort dingen. Maar dan las ik net een heel verhaal in Amerika. Daar is namelijk een tijdschrift na 132 jaar eindelijk weer teruggebracht. Hij lag al tientallen jaren bij een man in huis die zelf zegt niet te weten hoe die eraan zou komen. Dat zou ik ook zeggen, want het meest opvallende aan het hele verhaal is, hij besloot hem terug te brengen toen de bibliotheek zei, wij keren geen boetes meer uit deze week. Toen ineens stond hij vooraan op de stoep. Aha, jij weet niet hoe je aan dat ding komt. 538, met nieuwe muziek van Alex Warren. Maar dan las ik net een heel verhaal in Amerika. Daar is namelijk een tijdschrift na 132 jaar eindelijk weer teruggebracht. Hij lag al tientallen jaren bij een man in huis die zelf zegt niet te weten hoe die eraan zou komen. Dat zou ik ook zeggen, want het meest opvallende aan het hele verhaal is...

538 met Rihanna en Jay-Z. Je hoorde Umbrella. Twee stellingen van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat zingen voor de spiegel je zelfvertrouwen een boost kan geven. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538 of zeg je nee. Stelling 2 is waar. Het is in Nederland officieel toegestaan om te proberen uit de gevangenis. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? Zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. Of denk je dat stelling 2 waar is? Het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Aan jou de vraag, welke is waar, denk je? Je kunt het laten weten via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zometeen het antwoord, net zoals Malie. En nieuwe muziek van de Pauza.
1: Na 1 week 538 stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed!
3: Jij wint 2000 euro!
1: De 538 stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 stemmenjacht.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 15.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
3: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Goedemorgen, deze ochtend is het bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het een gelukkig droger. Wel blijft het bewolkt met lokaal nog kans op een klein beetje regen. En vandaag maximaal 22 graden. Was je weer update door de weg met flitsmaaiers. Hebben nog een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven voor nu. Op de A2 richting Echt bij Weert staan ze te controleren bij 202.2. Dan de A2 richting Den Bosch bij 124.7. De A10 dan vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.2. De A27 Almere Hilversum bij Almere. Almere 108.2. Dan de A30 richting Barneveld bij Lunteren. Opgepaste Pisnella daar bij 16.2. En de laatste van op de A50 Zolle-Apeldoorn bij Vaassen 212.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. 8:40, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
6: Goedemorgen. In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Het kabinet wil de financiering van scholen anders gaan regelen en daardoor dreigen vooral kleine scholen in grote steden te gaan verdwijnen. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. En op de A2 bij Maastricht is een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
19: 538. Kilian van Luit. Met zo meteen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst.

0: House op een 538. Je hoort het zomerse Magnetic. Twee stellingen heb ik hier voor je. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. Als dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt vandaag een echte klusdag voor de boeg, hè?
1: Ja, klopt. We gaan een bank halen en een beetje geluk ook nog een beetje bangen.
0: Een beetje geluk ook nog een beetje bangen. Nou, lekker zeg. Hey, en je zei net dat je net gaat samenwonen met je vriend, hè?
1: Ja, klopt. We gaan samenwonen.
0: Hebben jullie onderling al een beetje ruzie gekregen over het interieur of hebben jullie een beetje dezelfde smaak wel?
1: Nee, gelukkig hebben we wel dezelfde smaak, dus dat maakt het wel wat makkelijker.
0: Ja, want je hoort wel eens van die verhalen dat het daar af en toe zelfs op stuk kan lopen, hè?
1: Ja, nee, we hebben nog geen herrie gehad erover.
0: Nou, gelukkig maar. Wat is jullie smaak een beetje?
1: Ja, wel een beetje modern, klassiek. Ja, ik weet niet zo goed wat, een beetje grijs tint houden, van een beetje rustig. Dat vinden we wel mooi.
0: Nou, lekker. En wat voor bank wordt er vandaag opgehaald?
1: Er wordt een hoekbank opgehaald.
0: Kijk eens, ook een grote, waar je echt zeg maar met een aanhangwagen en een vrachtwagen, een bakwagen ermee naartoe moet?
1: Nou ja, we moeten wel een aanhangwagen meenemen. Ja. Maar we hebben allebei een dokter, dus we zijn met z'n vieren. Dus Het is wel de bedoeling dat we met z'n vieren op die bank passen.
0: Nou kijk eens, de hulptroepen zijn ingeschakeld dus.
1: Juist.
0: Nou lekker, hey, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. En stelling 2 is, het is in Nederland toegestaan om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Welke van de twee is waar, denk jij?
1: Stelling 2.
0: En waarom?
1: Volgens mij mag je niemand helpen om te ontsnappen, maar je mag het wel zelf proberen.
0: En dit weet je omdat...
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Het is gewoon ergens een keer blijven hangen.
1: Ja, het is een keer blijven hangen.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, Karin. Je hebt het hartstikke goed.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Het is inderdaad waar. Het is in Nederland niet illegaal om te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Überhaupt niet eens ontsnappen uit de gevangenis zelf. Je krijgt er niet een extra strafzaak voor omdat je probeert weg te komen. Dat heeft er namelijk te maken met dat de menselijke drang naar vrijheid zo natuurlijk is dat niet strafbaar kan worden gemaakt. Er zit alleen inderdaad een flinke maar aan. Je mag tijdens je ontsnapping geen andere strafbare feiten plegen. Dus bijvoorbeeld een deur vernielen, iemand bedreigen, geweld gebruiken of stelen, weet ik het allemaal wat. Dat mag niet. Daar krijg je dan wel weer extra vervolging voor. En wat je al zegt, als je iemand helpt, dan ben je ook strafbaar. Dus ik weet niet of jij een keer iemand tegenkomt die ontsnapt aan het proberen is te ontsnappen, zeg maar, niet te helpen. Dat is niet zo heel handig.
1: Nee, omdraaien wegwezen.
0: Ja, als hij zeg maar niks anders doet dan en er wordt niet opgepakt, heeft hij er niks aan, maar jij wel. Moet jij wel zitten.
1: Ja, dat is een beetje jammer.
0: Maar goed, daar gaan we maar niet vanuit, hè?
1: Nee, daarom.
0: Hey Karin, het slaapmasker komt jullie kant op. Veel plezier met de verhuizing vandaag.
1: Super, dankjewel.
0: 538 met Melie nu.

0: Librivuurwerken.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Bequip fixt het.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad

0: bij Keukeloods.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
4: Kippie!
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: 538 Nieuws.
8: 9 uur.
9: Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken, omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt een uur of zes. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind. En dat was het nieuws op 538.
10: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen wel snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A2, Weert richting Echt, 202.2. A12, Maarn richting Ede, 83.1. En ook oppassen op de A30, Ede richting Barneveld bij 16.2. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 3.
18: Best wel goed. Weet jij al wie je...

Langley en Tuesday in Texas. Goedemorgen, 538 op je zaterdagochtend. Hey, we zijn er allemaal met twee geboren, maar waarom hebben we er eigenlijk twee? Waarom is het er niet gewoon één? Waar dit over gaat, dat hoor je zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow. Ook Sven Siliers komt eraan naar Traffy McCoy en Bruno Mars.

0: Chileers en Somebody New in het beste van de 538 ochtendshow. Hey, soms popt er zo'n vraag in je hoofd op dat je denkt, ja, waarom is dat eigenlijk zo? Nou, ook in het geval van Niels, hij zat waarschijnlijk op de bank
1: uit je neus tegen.
2: Waarom moet ik de twee vingers voor gebruiken?
1: Maar jouw vraag was, waarom hebben we twee neusgaten?
2: Wat is het nut van twee neusgaten en waarom is het niet gewoon één gat? Want een mond, wat jij terecht zei, Tim, een mond is ook één gat. Ja. Er zit ook geen schotje tussen. Nee.
1: En nou hebben wij gelukkig een hoop vrienden van dit radioprogramma. En een van die vrienden is KNO-arts, dat is Dennis Cox.
2: Is de beste,
3: de KNO-arts.
1: De beste KNO-arts van Nederland. En wij hebben Dennis even aan de telefoon. Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
1: Ja, heb jij deze vraag vaker gekregen?
4: Nou, eerlijk gezegd niet.
1: Nee.
4: Eens moet de eerste keer zijn.
1: Ja. Maar het is

0: wel een goede vraag, toch?
1: Het is een hele goede vraag. En, maar eigenlijk... maar eigenlijk is je mond ook niet één gat. Want als je goed in je mond kijkt, zit daar in het midden je huig.
0: Ja,
1: en wij
0: ja.
1: zijn opgebouwd uit twee helften. De helften die groeien naar elkaar toe. Als je nog ergens in de buik van je moeder zit. Ja. Dus als die twee helften naar elkaar toe gaan, dan bouw je uiteindelijk je lichaam. Dus daarom heb je ook aan allebei de kanten een oog, aan allebei de kanten een hersenhelft, een arm en een been aan twee kanten.
2: Een soort kitnaad is het.
1: Eigenlijk is het de kitnaad. En die kitnaad in je neus is je neus tussenschot. En die verdeelt dus het neus eigenlijk in twee helften, waardoor je neus bijholt. Dus ook eigenlijk los van elkaar van lucht kunnen worden voorzien.
0: Ja.
1: En wat veel mensen niet weten, is dat onze neus niet de hele tijd tegelijk gebruiken. Dus je gebruikt aan de ene kant eerst je ene kant en dan je andere kant, waardoor de lucht op die manier beter bevochtigd wordt en het slijmvlies van je neus ook even rust krijgt.
0: Hé, hey, wat grappig. Dus dat wordt automatisch gereguleerd eigenlijk?
1: Ja, en 's nachts merken sommige mensen dat. Dat één neusgat dicht gaat zitten. En dan draai je eigenlijk automatisch op je andere zij, waardoor het andere neusgat dicht gaat zitten.
0: Wauw.
2: Maar ik heb het idee dat ik nu door mijn neus adem, dat er op het gelijke moment dezelfde hoeveelheid lucht ingaat. Maar dat is dan ook niet zo.
1: Dat is niet helemaal zo, nee.
2: Ah.
1: En dat onbewust wisselt dat dus een beetje. En je hebt nog 8 vingers over als je met 2 vingers in je neus zit. Dat is ook handig.
3: Maar ik heb wel nog een vraagje. Want stel je doet even 1 neusgat dicht, hè, een tijd, of een paar seconden, of weet ik veel, 30 seconden. Is het dan zo dat je een ander hersengebiedje activeert? Bijvoorbeeld je creativiteit of je organisatievermogen? Of is dat lulkoek?
1: Nou, er zijn mensen die geloven dat dat zo is, maar die bedenken iets anders dan dat de geneeskunde bedenkt. Want in principe gaat die lucht aan de achterkant gewoon hetzelfde gat in. Dus er verandert niks aan hoe de lucht in je longen komt. Ja, want dat is het belangrijkste wat je met je neus doet.
0: Ja.
1: Ruiken en ademhalen.
3: Dus het is lulkoek.
1: Medisch gezien is er geen verklaring voor. Maar er zijn mensen die daar andere ideeën over hebben. Okay. Laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, leuk goed antwoord, Dennis. Fijn dat je ons hebt.
4: Bedankt voor dit consult.
1: Graag gedaan. We rekenen wel weer af.
0: Stond je te opereren? Nee, toch?
1: Nee, ik zat in een vergadering.
2: Hebben we je mooi gered.
1: Lekker weer.
0: Wil je anders blijven hangen? We gaan allemaal leuke praten
1: vandaag. Ja, kom maar door met je vragen. Nee, heel goed.
0: Dennis, mooie dag, hè?
1: Fijne dag.
5: De 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Curve en Bittersweet Symphony. Goedemorgen, het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen bellen met Peter Heerschop, ook Akta en de Munnik hoor je zo. En maandag gaan we weer verder.
1: Na één week 538 stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed!
0: Jij wint 2000 euro!
1: De 538 stemmenjacht.
3: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 stemmenjacht.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is... en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean... Inclusief vlucht vanaf €2,899 bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10,000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: 538. Marnix Westhuis.
22: Goedemorgen. Agda de Munnik. Onderweg voor je naar Shakira en Burna Boy.

Het regent zonnestralen bij 538. Goedemorgen, Marnix hier. Het beste van de 538 ochtendshow. Als ik even naar buiten kijk hier, dan regent het zeker, maar zonnestralen niet hoor. Nee, het is echt typisch herfstweer. De bladeren vallen van de bomen hier in de tuin van 538. Peter Heerschop hoor je zo meteen. En ook Cameron Whitcomb voor je onderweg naar Kygo. Dit is Stol de Show.

0: Carmel Whitcomb bij 538 en Kingdom of Fear. Iedere vrijdagochtend om 9:45 dan bellen Tim, Rick, Niels en Florentien bij Peter Heerschop.
1: Even bellen, even bellen, even bellen,
2: even bellen,
1: nou, met Peter.
3: Hallo!
4: Zou Peter wel uitgenodigd zijn?
3: Nee, vrienden.
4: Oh, nee. Zitten we wel in hetzelfde schuit.
0: Gelukkig.
3: Ja, er zijn zoveel dingen waar ik dan niet voor uit ben genodigd. Weet je, ik zou bijvoorbeeld ook heel graag Sinterklaas zijn.
4: Nou, jij zou een hele goede adviseur zijn.
3: Dankjewel. Maar ook niet uitgenodigd, hoor.
2: Nee. Niet gepolst ook?
3: Niks gepolst. Okay. Niet. Nou, laten we maar snel dan de week doornemen.
0: Ja, laten we dat doen.
3: Want er is nogal iets gebeurd. Er zijn nog veel bijzonder. Nou, daar komt hij, hoor. Ik begin met maandag. Dat is een klein bericht. Ik las een alarmerend rapport over trekvogels. Ja, dat vind ik een grappig woord. Trekvogel. Ja. Dat was mijn bijnaam vroeger. Ja, ik weet ook niet waarom. Nou ja, ik weet het wel, maar dan zeg ik, ja, dat deed iedere jongen op die leeftijd. Maar het gaat slecht met de trekvogels. Zo is de dunbekwulp officieel uitgestorven verklaard. Ik had het nog nooit van gehoord, maar opeens vond ik het toch een klap dat hij is uitgestorven voordat ik hem heb gezien. En dat noem ik fantoomverdriet. Fantoomverdriet is verdriet om iets dat er was zonder dat je het wist en er nu niet meer is. Was laatst een man bijvoorbeeld die hoorde dat 2 weken ervoor had er per ongeluk 2 miljoen euro op zijn bankrekening gestaan. Dat heeft hij nooit gezien, want die week keek hij niet op, maar de week erna was het weer weg. Nou, toen baalde hij verschrikkelijk. Het is net als, ja, ik heb het nooit tegen je gezegd, maar ik was vorig jaar heel verliefd op je en ik wilde maandenlang alles met je. Heb ik niet gezegd tegen je en nu is het gevoel over. Dan voel je je gedumpt, terwijl je nooit iets hebt gehad van doomverdriet. Je kunt het ook omdraaien. Dokter zegt, op de foto van vorig jaar zien we een heel naar vlekje. Is ons toen niet opgevallen, maar het is nu helemaal weg. Nou, heb je niks gemerkt, maar dan voel je je opeens enorm genezen. Fantoomgeluk, zo maak je mensen gelukkig. Maar nog gelukkiger is als het vlekje er echt nooit was geweest. Dinsdag. Prinsjesdag. Ze zeggen dat de vaste tekstschrijver van de koning de toespraak heeft samengesteld. Maar je weet het tegenwoordig niet meer. Kans is ook groot dat het gewoon AI is. Ja. Want ruim 40% van alle berichten die we lezen is AI. Zelfs de excuses die premier Rutte maakte aan de Molukse gemeenschap was AI. AI zal in feitelijke beschrijvingen best vaak kloppen, maar het haalt alle werkelijk gevoelde oprechtheid weg. AI is gesproken met het hoofd, niet met het hart. Ik heb bijvoorbeeld als test aan AI gevraagd, hoe maak je het uit met een liefde als je een ander hebt? Nou, dat vraagt om groot gevoel, toch? Nou, de tekst van AI was, ik wil eerlijk tegen je zijn, ik wil onze relatie beëindigen, mijn gevoelens zijn veranderd, ik weet dat het pijnlijk is, maar ik wil je niet aan het lijntje houden, ik wens je oprecht het beste. Daarop heb ik 2 keer nog aan AI gevraagd om het iets korter te maken. En toen werd de tekst, ik ben eerlijk, dikke doei. Nou, snap je? AI is makkelijk, maar het mist het hart. Ja, het mist de historie van de liefde. Woensdag. Ik heb de tekst van de troonrede ingevoerd bij AI en gevraagd om het korter te maken. En toen kwam als tekst, we moeten het samen doen, maar ik ben eerlijk, het gaat niet lukken. Dikke doei. Donderdag. Er is in Amerika veel commentaar op een reclame van Sydney Sweeney voor sportgokbedrijf Novig. De bekende actrice van onder andere White Lotus is in de reclame naakt te zien met een tennisracket, naakt met een basketbal, naakt met een ijshockeystick. Nou, eventjes niet gelijk die reclame gaan zoeken, even luisteren. Veel Amerikaanse sportvrouwen zijn nu kwaad omdat daardoor de vrouwensport voor de zoveelste keer wordt geseksualiseerd. En dat slaat ook nergens op. Want heb je ooit in het echt topsport vrouwen naakt gezien? Ik niet. Nou ja, of in ieder geval niet als ze aan het sporten zijn. Ik begrijp de verontwaardiging van sportvrouwen wel. Stel je voor dat ze dat in de politiek in Nederland ook doen. Een reclamefilmpje voor een politieke partij naakt. En voor de herkenbaarheid, een naakt. Zitten de echte leiders ook naakt in de Tweede Kamer. Nou, zie dat voor je en denk dan even op wie je nog zou stemmen. Vrijdag. Florentien gaat trouwen. Morgen. Vandaag is het vrijgezellenfeest in de studio. Vrijgezellenfeesten zijn ooit bedacht om nog 1 keer totaal los te gaan. Ervan uitgaan dat als je eenmaal getrouwd bent, dat je dat soort dingen niet meer kan doen. of beter gezegd niet meer mag doen van de ander. Nou, ik heb aan AI gevraagd wat bijvoorbeeld leuke activiteiten zijn voor een vrijgezellenfeest. Ik kreeg de volgende mogelijkheden. Een stripper die zijn hoed op mag houden. Met vriendinnen een naaktmodel schilderen of een cursus paaldansen. Nou, boetseren van een ondeugend voorwerp. Bingo-kaart met grappige situaties zoals met een opblaaslul op je hoofd 2 minuten tegen een lantaarnpaal praten. Het zijn allemaal dingen die je blijkbaar niet meer mag doen als je getrouwd bent, maar nog heel graag zou willen. Ik heb ook nog gevraagd aan AI om de wil om te trouwen uit te leggen.
5: Oh ja.
3: Het antwoord was, dat doe je omdat je van elkaar houdt. Heb ik gevraagd, ja, wat betekent dan houden van? En er komen er allemaal voorbeelden van AI, maar het zijn voorbeelden. Het zijn alleen maar voorbeelden van eigenlijk een onbeschrijfelijk gevoel. Dat gevoel wat je voelt bij trouwen. En dat is het diepe gevoel van iemand niet meer willen missen. Want dat is liefde. En daarom zeg ik eerst gefeliciteerd, Florentien. Maar het gevoel van iemand niet willen missen is bij trouwen. Maar dat is ook bij rouwen. Want had dat vlekje er maar nooit gezeten? Bartina, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Door borstkanker die er was, weg was, terug was, weg was. En weer terug was. Bartina, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Ze is natuurlijk niet alleen de vrouw van Ronald Koeman. Ze is ook de dochter van haar ouders, de moeder van haar kinderen, de vriendin van haar vrienden en vriendinnen. Ze is zoveel meer. Bartina, ze is ook de vrouw met een ziekte die veel mensen ook al kennen, van zichzelf of in ieder geval van mensen dichtbij. Ja, de vrouw van Ronald Koeman. En ik dacht aan het WK voetbal. Het ging toen niet zo soepel voor Oranje, zeiden de mensen over Ronald als bondscoach. Hij is conservatief. Hij wil vasthouden aan wat hij kent. Vasthouden aan wat hij kent. Je zou kunnen zeggen, hij houdt te veel vast aan waar hij van houdt. Er werd ook gezegd, het lijkt of hij bang is om te verliezen. En het is ook zo. Bang om de grote liefde te verliezen. En wetend, echte liefde is groter dan een wereldbeker. Liefde, die, dat wil je vasthouden. Aan AI heb je ook niks bij de dood. AI voelt niet de jaren dat je samen was. Dat je zo lang gelukkig was met elkaar. Dat je voelde dat je de anderen niet wil missen. AI kan niet vasthouden. AI zoekt alleen maar tweedehands woorden bij elkaar. Echte liefde heeft geen woorden. Wees stil, hou elkaar vast, luister. Liefde voor Ronald en de zijnen.

0: blijft ook mooi, hè, deze van Coldplay. A Sky Full of Stars bij Radio 538. Dit hele weekend, jouw kans op deze ticket.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De

0: Judo.nl. Mis niks en sla je slag. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: 538 Nieuws.
18: 10 uur.
19: Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf.
17: komt doordat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Diesel tanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in. En de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Voor een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Staat wel een aardige wind. En dat was het nieuws op 538.
18: Binnen nu en een minuut hoor je Tears for Fears. Eerst 538 verkeer met een flitser op de A2. Vertraging op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. Auto met pech zorgt daar voor 5 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 12 minuten vertraging. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij Zuidplein. 5 minuten vertraging. En dan nu die flitsers. Dit zijn de 3 meest gemelde van dit moment. A2 Weert richting Echt bij 202 bij de A12. Maarn richting Ede, 83.1. En ook oppassen A27, Almere richting Hilversum bij 112.4. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond.
21: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
24: De 538 stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 3.
26: Best wel goed.
27: Weet jij al wie het is?
24: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
27: Druk op de knop in de 538 app.
28: Marnix Westhuis.
18: Goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. En ook Martin Garrix en Ed Sheeran hoor je naar

ik had echt nooit verwacht dat jij zou trouwen met deze man. Ja, van je vrienden moet je het hebben. Florentien gaat vandaag trouwen met haar Emiel. Maar als dat aan een vriendin had gelegen, nou, dan was het iemand anders geworden, hoor. Waarom? Dat hoor je zo bij 538. En ook Nielsen onderweg naar Kelly Clarkson. Because of you.

0: Nielson en Sexy Als Ik Dans.
1: Dit is het beste van de 538-ochtendshow.
0: Goedemorgen, 538 op je zaterdagochtend. Een hele bijzondere zaterdagochtend. Een hele bijzondere zaterdag. Voor Florentien van de 538-ochtendshow. Vandaag gaat zij trouwen met haar Emiel. Als het aan haar vriendin had gelegen, trouwens niet, dat hoor je zo. Maar voordat je gaat trouwen, misschien dat je dat ook wel weet van je eigen bruiloft, of misschien wel een van je vrienden. Ja, dan ga je ook nog in gesprek met een trouwambtenaar. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
2: Ja, de Babs. Nou, het
0: apart.
2: Is een... Nee, ze is wel een aardige vrouw. Ze is 70 jaar ongeveer. Ze is een oudere dame.
3: Ik hoop dat het gesprek nog weet vandaag.
2: Nee. Ze heeft allemaal aantekeningen gemaakt.
0: Oh, gelukkig.
2: En dan vraagt ze van waarom willen jullie graag trouwen? En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En vertel wat over de kinderen. Nou ja, dus ik ben morgen heel benieuwd wat ze uiteindelijk ervan maakt.
4: Had je goed gevoel erbij?
2: Jawel.
3: Was een connectie?
2: Jawel, ja.
4: Ik zie geen connectie.
2: Jawel, er was een connectie. Nee, ja. Ze is heel aardig.
3: En had
2: Emiel wat ook? Vrijgezel, dus wie
3: weet.
2: Oh,
3: dat vind ik gek.
2: Ja. Nou, dus het werd ook persoonlijk.
4: Oh.
2: Dus we hebben ook wel een beetje over haar gepraat en gekletst.
4: Beetje moed ingesproken van, je bent nooit oud om iemand tegen te komen.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk ook beslissen.
3: Maar had jij nog... Kijk, Emiel moet natuurlijk op een gegeven moment ook antwoorden.

0: was jij over bepaalde dingen dat hij zei... Hè? Oh, heb jij dat zo ervaren? Of heb jij dat zo gezien? Of
1: nee,
0: matchte het wel?
1: We moesten ook een beetje vertellen... wat vind je nou eigenlijk leuk aan elkaar? En toen heeft Emiel... Nou, werd ik helemaal ontroerd. Want hij zei allemaal zulke liefde.
2: Ja, ja. Maar wat zei hij onder andere dan?
1: Nou, dat hij mij gewoon wel heel authentiek vindt. En lief.
0: Authentiek.
1: En
2: zorgzaam. Authentiek zijn.
3: Ah, jongens. Dat is onaardig. Hij heeft een rechtse gevoel heeft hij laten spreken. Ja, dat is toch mooi?
1: Schattig. Ja.
3: Hey, maar Flo, aangezien morgen natuurlijk jouw grote dag is... jij met Emiel eindelijk dan gaat trouwen... na, ik geloof, 6,5 jaar...
0: verloofd te zijn geweest.
3: Wij dachten, we moeten toch eigenlijk... we kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan.
0: Nee.
3: We moeten toch even ervoor zorgen dat jij in ieder geval... want dat hoort voordat je gaat trouwen... dat jij een vrijgezellenfeest hebt. En je weet het nu nog niet, maar in principe... begint jouw vrijgezellenfeest nu, op dit moment. Ik zou willen vragen of jij met Jelte mee wil lopen.
4: Florentie, loop gezellig met me mee. Okay.
3: Wij hebben een kleinigheidje voor je geregeld. Nou ja, kleinigheidje, we hebben eigenlijk best ons best gedaan.
4: Ja, het wordt leuk.
0: Koptelefoon af,
4: loop mee. We gaan naar de live ruimte naast de studio.
1: Ja. Oké, ik ben heel benieuwd.
3: Wij hebben een mooie tafel, ballonnen en allerlei andere zaken hebben we voor Florentien hebben we daar neergezet.
4: Ja, spannend, hè?
0: Je kan meekijken op TV 538 en online. Denk leuk om even in te tunen, dan zie je ook wat er gebeurt.
4: We gaan het hoekje om en dan gaan we. Florentien, ga je gang.
1: Ah, wat lief.
4: We hebben jouw beste vriendinnen gevraagd hier naartoe te komen... om hier een vrijgezellenfeest te houden.
1: Oh, wat lief.
3: Oh, Marcia, Judith, Gracie en Germaine. Dat zijn de beste vriendinnen van Florentien. En die hebben wij gevraagd deze kant op te komen. En die staan er nu en Flo, ze is helemaal geen...
4: Ja, ze is echt helemaal geëmotioneerd, jongens. Er is champagne, er is een prachtig ontbijt. En wie is Judith? Judith, ik...
0: Horis. Ja, is niet tussen te komen.
4: Nee. Judith, ik ben even heel benieuwd. Kijk, ze gaat met Emiel trouwen morgen, hè? Ja. En jullie zijn de beste vriendinnen. Daar moet toch ook een beetje een stempel van goedkeuring komen. Hoe ligt Emiel bij jullie?
5: Ja, supergoed. Ja, super. Ja. Maar ik moet zeggen, in het begin hadden we een beetje twijfels. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren, maar... toen Floor de eerste date had met Emiel... toen hadden we zoiets van, nou, leuk voor haar. En toen liet ze foto's zien. En toen hadden we zoiets van, nou, dit moet je niet doen, Flo. Deze gast, die is echt niet oké. Die ziet eruit als een crimineel met een hoodie op. En ook nog heel laat afspreken. En hij zou er wel thuis brengen, midden in de nacht. Nou, dat zagen we echt helemaal niet zitten. Dus we hebben nog geprobeerd om uit haar hoofd te praten. Maar... Nee, gelukkig is niet naar ons geluisterd. Wat ze vaker ook niet doet, hoor. Dus,
3: Nou, aan ons.
4: Volgens mij zijn ze dolgelukkig samen. En dat gaan jullie vieren nu vanmorgen hier. We hebben een geweldig ontbijt voor jullie geregeld. Lieve Florentien, ga er enorm van genieten.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. En wij zouden gaan lunchen.

0: 538 met Foreigner en Cold as Ice. Goedemorgen. Een nieuwe mop van Arie hoor je zo. En ook Calvin Harris komt eraan.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie!
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: 538 Marnix Westhuis.
6: 21 Pilots, hoor je zo naar Calvin Harris en Jazzy. Dit is

Het slechte nieuws is, er zijn al 2 gouden koffers geraden. Het goede nieuws is, er zit nog ruim 97.000 euro in de prijzenpot. Wat een geld, zeg. De spannendste zoektocht van Nederland, 538 Stemmenjacht. En wie weet ben jij wel de volgende winnaar. Meld jezelf aan via de gratis app van 538 of via 538.nl. En wie weet speel je vanaf maandag wel mee met een nieuwe ronde 538 Stemmenjacht. Zometeen hoor je een nieuwe mop.

538 en de lekkerste hit voor je weekend. Je hoorde Stella Lefty en Boston in het beste van de 538 ochtendshow. En iedere woensdag om 9:15 in de 538

0: is het wel.
1: Hé, Arie. Hey, en lachen doen we zeker, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, tuurlijk. Nou, we hadden het wedstrijdje van gisteren. We zijn gisteren in de arena geweest.
0: Was je daar, hè?
1: Ja, ik was daar al. En ik ga je vertellen, ik ben er nooit zo nerveus geweest voor een wedstrijd.
0: Wat dan?
1: Zweet onder mijn oksels.
2: Oh, god.
1: Want ik was dus uitgenodigd door de mannen die altijd bij mij in het café komen. Ga nou een keertje mee. En dan beloof ik al 3 avonden, noodgetijd. Maar ja, dinsdagavond, dan zie ik er mee. En we staan daar. Nou, ja, ik ken het wel. Hey, Harry dit, hey, Harry dat. Allemaal leuk, lalala. Staan voor de poortje. Heeft hij geen bereik? Kunnen we die arena komen we niet in.
0: Nee.
1: Oh, nee. Dus al die mensen, ken je die mop voor die gozer die naar de arena komt? Dus dat was mijn ding. En we zitten er eindelijk. En, maar ja, ik ben heel lang geleden ben ik er hier geweest. En er zit een man die zit er naast me. Ik zeg, god, ik zeg, hoe is het dit en dat? Ik zeg, je vrouw er niet bij? Hij zegt, nee, zegt hij. Hij zegt, die is overleden. Ik zeg, oh, sorry, ja, dat wist ik niet. Ik zeg, maar heb je niemand anders dan die met je mee wil? Hij zei, nee, die is allemaal naar de begrafenis. Ja, eventjes tijd voor de mop.
0: Ja, laten we de mop doen.
1: Ja, laten we even serieus doen.
0: Ja.
1: Maar ja, wat is er nou? Er gaat een gozer, die gaat lekker op stap in de kroeg.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, die gaat naar de wc toe. En heb je 3 van die urinoirs naast elkaar.
0: Ja.
1: Ja, half keil op, je kent het allemaal wel. En op een gegeven moment had er een gozer naast hem. En die zat zo met zijn handen zo. Hij zei, wat is er? Hij zei, kun jij even mijn gulp openmaken? En nou, kerel stond op elkaar. Maakt die jongen zijn gulp even open. Dus die maakt die gulp open. En die gozer zat weer. Hij zei, wat moet je nou? Hij zei, Kim, dan niet even uithalen. Ja. Ja, kerel stond op elkaar, hè. Laat dat. En die doet, hup, en die gaat met zijn hand erin. En die haalt hem eruit. Zit hij helemaal onder de sfeer en onder de pus. Hij zegt, gadverdamme man. Hij zegt, wat is dat man? Hij zegt, dan moet je mee naar de dokter, hoor. Hij zegt, daar ben ik geweest. Hij zegt, wat zei die dokter? Hij zegt, niet met je handen aan.

0: Avicii en Hey Brother. En toen heb ik puntje, puntje, puntje met de tuinman gedaan. Ik ben benieuwd of jij kan raden wat Florentien heeft gedaan met haar tuinman. En ja, of dat nog goed in het eten gooit voor haar bruiloft. Je hoort het zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
2: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
6: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar €0,68. Ja, je hoort het goed. Maar €0,68. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar €0,99. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
17: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Van Albert Heijn.
2: 538 Nieuws.
19: 11 uur. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Er komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter twee keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En dat was het nieuws op 538.
20: Binnen nu een minuut hoor je Anouk door je speakers. Eerst 538 verkeer met een vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort bij Hoevelaken. Auto met pech, 9 minuten vertraging daar. A10, Watergraafsmeer richting Koenplein bij Amsterdam Tuindorp. 6 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. Door een grenscontrole, 11 minuten vertraging. En deze zaterdagochtend wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest doorgegeven van dit moment. Extra oppassen dus op de A2. Weert richting Echt 202.2. A6 Muidenberg richting Lelystad 69.5. A27 Almere richting Hilversum 112.4. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
25: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
26: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
27: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
28: De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 3.
30: Best wel goed. Weet jij al wie?

Jordan's Blue en Edge of Desire. Misschien een persoonlijke vraag, maar heb jij ooit wel eens een erotische droom over een van je collega's gehad? Blijkbaar komt dat best wel vaak voor in het team van de 538 ochtendshow. En het is zelfs een keer helemaal uit de hand gelopen, zo'n erotische droom. Het hele verhaal daarvan, dat hoor je binnen nu en 5 minuten in het beste van de 538 ochtendshow. Eerst deze hit van Ilse de Lange.

0: Radio 58. Ja, Florentien, ik zie in je oogjes dat je wel meer wilde. Ja, dat is een reactie van Bert via het Instagram-account van de 538-ochtendshow. @538-ochtendshow, als je ze daar wil volgen. Ja, en Floortje zegt, joh, volgens mij is er helemaal niks mis hoor met die tuinman. Het gaat in de 538-ochtendshow over erotisch dromen. En dan in dit geval specifiek over collega's. En dat begint allemaal met Flo, want Flo, de kantinejuf heeft over jou gedroomd.
1: Ja.
2: Dat is toch een gek iets.
1: Ja, ja, ze was op de snelweg en ze had een soort aanrijding. Werd
0: Met jou.
1: Nou ja, en ik was blijkbaar politievrouw.
0: Oh.

0: Nee, zie je.
1: Nee.
0: Ja.
2: Nee, stom, hè?
1: Ja.
2: Ja, maar we zeggen elkaar gedag.
1: Ja, tuurlijk.
2: En als we toevallig bij het koffieapparaat maken,
1: praatje.
2: Zo, ja.
1: En toen zei zij, ik heb vannacht over je gedroomd.
2: Ja. Nou ja, dat kan, hè?
1: Ja, nee, zeker.
2: Ook wel zo.
3: Daar zoek je niks achter, maar als een man dat zou zeggen...
0: Ja, dan wordt het meteen alweer een hele...
3: Wordt het gelijk, ja.
0: Ik heb vannacht over jou gedroomd.
1: Ja. Ja. Als je aan de receptie komt, dan zit natuurlijk de beveiliger, s'ochtends. Ja. Dan zegt hij...
2: Het kan ook een nachtmerrie zijn, hè?
1: Nee.
2: Ja, maar ik bedoel, het kan ook niet leuk zijn.
3: Nou, met jou is het wel leuk.
2: Ja?
3: Ja. Ik heb vannacht over je gedroomd.
1: Jij hebt toch ook wel zo'n flow gedroomd?
3: Zeker, ja, en wel seks. En goeie ook.
2: Nou, maar dat heb ik dus wel eens gehad, hè, met de tuinman.
1: Oh, seks? Nou ja. En goeie ook? Of een droom?
2: Nou ja, toen heb ik dus over hem gedroomd. Ja?
1: Maar toen heb je het ook met hem gedaan?
2: Ja. Zeker.
1: En je hebt het echt met de tuinman gedaan?
2: Ja.
1: In de droom, of echt in de tuin?
2: In de droom.
0: Oh, niet in het echt.
2: Nee,
1: ik dacht,
2: hij
1: over een rode
2: donderrens. Maar ik heb het wel verteld.
0: Maar je gaat dan naar de tuinman en zegt, joh, ik heb vannacht over... Ja. We hebben het gedaan met elkaar.
2: Ja. Ja, dat heb ik wel een keer verteld. Ja. Nou,
1: maar vanuit
2: het
1: niks. Ja,
2: ja, je kan er niks aan doen. Het zijn dromen.
1: Maar dan ben je uit op meer toch als je dat gaat vertellen.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Nee, maar wat gebeurde allemaal in die droom? Nam je de kantjes mee?
2: Het was heel romantisch. Was in de supermarkt begonnen.
3: Ja, ja.
2: En ja, vaak zijn dromen ook een beetje vaag. Hè? Dat,
3: jawel.
2: Dat je niet meer precies weet waar en hoe. En hoe
1: laat. Was het een lekkere tuinman?
2: Ja, ik heb er niet voor niks over
1: gehoord. Nee.
0: Nee, en daarom heb je het ook verteld. Maar dan blijft het toch een beetje, daarna wordt het ongemakkelijk, toch?
2: Ja. Ja. Wel, nee. We moeten ook een beetje met een korrel zout nemen. Maar
1: ook
2: het is
1: nog.
2: Wel echt waar.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Mooi god.
0: De tuinman. Maar hij is niet meer jullie tuinman nu.
1: Nee, dat
2: is al een tijdje geleden, hoor.
0: Ja, ja.
2: Ja. Nou ja, jullie doen helemaal verbaasd, maar jullie hebben echt ook heus wel eens over iemand.
1: Ik weet eigenlijk zelden, echt, Rick en Flo, die weten heel vaak te dromen op te reproduceren. Ik heb dat
0: ik word wakker, dan denk ik, nou, deze moet ik onthouden. Ja, dan sta ik onder de douche en denk ik, het is weg. Ik weet het gewoon niet meer.
3: Echt waar?
0: Ja,
2: heel vaak. Je moet gelijk, als je wakker wordt, moet je erover nadenken. En als je het dan nog voor je haalt, het verhaal, dan blijft het wel hangen.
0: Ja, ja.
3: Ik heb ook heel veel, maar dat is echt wel, ik heb heel veel voorspellende dromen. Dat is echt heel vervelend.
0: Oh ja?
3: Ja. Ik heb nu ik heb een best wel een heftige droom. Ik heb het tegen mijn vriendin verteld. Dit heb ik gedroomd. Binnen 2 weken gaat het gebeuren.
2: Godverdamme.
3: Ja.
0: Maar je bent dus paranormaal eigenlijk.
1: Ja.
0: Hebben we hier medium Ricky? Hebben we hier
3: nee, nee, nee. Ja, maar ik weet zeker, onze luisteraars hebben er ook heel veel.
0: Maar dit wist ik niet van jou, hoor.
3: Jawel.
0: Dat jij voorspellende droom.
3: Ja, heel veel, ja. Ja.
0: Oh, maar is het, heeft het iets
1: heb
0: met ons te maken?
3: Nee. Met iemand die ik ken.
2: Ah, okay. Ja.
1: Nee, maar we...
3: Nee, het loopt niet goed af.
1: Oh, nou,
0: maar
1: dat
0: je
1: is
0: hebt
1: helemaal
0: het gedeeld.
1: Niet leuk.
3: Ik heb het gedeeld met mijn vriendin.
0: En er wordt altijd gezegd, als je een droom vertelt, dan komt die niet uit.
2: Moet je even die persoon waarschuwen dan?
3: Nee, zeker niet.
0: Jij hoopt dat deze droom...
4: De 538 Ochtendshow.
5: Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Maandag op.

0: Ja.
1: Hey, 4-3-3, buitenspel, penalty. Als deze voetbalbegrippen je hart snel laten kloppen, goed nieuws voor je. Nog voordat de lunch start, maak jij kans op tickets voor het Nederlands elftal.
2: Na één week 538 stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
3: Ja, het is goed!
0: Jij wint 2000 euro!
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld!
0: 15.000,
8: potverdikke me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: naar zijn bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: En deze week ook nog een XXL pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: met 538 naar Nederland-Duitsland.
1: Hey, goedemorgen. Marnix hier. Dankjewel dat je het weekend viert met 538. Hey, en wie weet dat je komende donderdag wel viert. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nederland speelt dan namelijk tegen Duitsland in de Nations League. En kaart om erbij te zijn, die scoor je dit hele weekend bij 538. Dus hou je radio goed in de gaten. Want hoor je de scheidsrechter fluit, dan maak je kans op die tickets. Oh, dat is hem al.
0: Beleef Nederland-Duitsland in het stadion. Bel nu 0909-30538.
1: Hey, succes met bellen. En we gaan op zoek naar beller 99. Als jij dat bent, zijn die twee tickets voor het Nederlands elftal voor jou. Hoor je nu de

0: Mars en All My Soul bij 538.
1: Met 538 naar Nederland-Duitsland.
0: Dit hele weekend maak je kans op kaarten voor de voetbalwedstrijd Nederland tegen Duitsland. Komende donderdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Jolanda, goedemorgen. Je zit in de auto, je bent onderweg naar Noordwijk. Wat ga je daar doen?
2: Ja, daar woont een heel goed vriendinnetje van mij. We gaan lekker shoppen in Leiden. Dus ik ga haar ophalen, koffietje doen en dan shoppen.
0: Een heerlijke vriendenmiddag dus.
2: Ja, ja.
0: En hoe heet je vriendin?
2: Nicole.
0: Nicole. En is Nicole ook een beetje fan van het voetbal?
2: Ja, ja, dat is nog een vraag. Maar haar man meer. Dolf zou wel met mij mee willen, denk ik.
0: Oh, dus stel, jij wint die kaart en dan ga je er met haar vent mee naar de voetbal toe?
2: Nee, want ik heb echt, dan ga ik ruzie krijgen met mijn zoon.
0: Oké, dus je gaat je zoon meenemen?
2: Ja.
0: Oké. Hey, als je dan toch naar de stad gaat, Jomanda, om nieuwe kleding te halen, zorg dan ervoor dat er ook wat oranjes tussen zit. Je bent namelijk erbij.
2: Echt waar?
0: Oh, je bent beller 99.
2: Nee. Oh, wat goed.
0: Gefeliciteerd, je wint 2 kaarten voor de wedstrijd Nederland tegen Duitsland. Donderdag 24 september in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
2: Wow.
0: Hey, heel veel plezier. Blij. Jij en je zoon. En ik hoop dat we winnen van Duitsland daar.
2: Ik ook, ja.
0: Fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: Het is 538. Dit hele weekend nog jouw kans op ticket voor het Nederlands elftal. Kensington Horizon. En dit zijn Samuel.

0: Peekabillies.
1: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker.
10: Kippie.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

0: waarom zijn er eendvis? Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Sportlife. Amazon presenteert Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En dat was het nieuws op 538.
12: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A1 richting Amersfoort tussen Warneveld en Hoevelaken 19 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 18 minuten. En de A12 richting Utrecht tussen Oosterbeek en Maandenbroek 26 minuten vertraging.
13: En voor meer flitsinformatie check de Flitsmeister app.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, autotaalglas.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Albert Heijn.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.

0: best wel goed. Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
2: Een hele fijne zaterdagmiddag. Ella Langley, Tunes in Texas. Hoor je naar Calvin Harris en Clementine Douglas.

0: en Choosing Texas. Hoorde je op 538, het is 7 minuten over 12 op zaterdag de 19e van september. Jordi en Lien hier op de plek van Martijn en Julia. Die zijn beide even lekker een weekendje vrij. En dan denk je misschien, ja Jordi, jouw stem heb ik de afgelopen 4 jaar op 538 wel eens gehoord waarschijnlijk. Maar Lien, dat zegt mij niet zo heel veel. Nou, daarvoor moet je ook specifiek eigenlijk wel intunen op zondagavond van 9 tot 12. Waarin ja, wij, Jordi en Lien, normaal gesproken te horen zijn. Alleen, ja, Lien, ik probeer jou heel vaak voor te stellen aan mensen. En uit te leggen wat je nou precies doet in het dagelijks leven. Maar dat kun je misschien het beste zelf.
1: Ja, wat doe ik eigenlijk allemaal? In het dagelijks leven maak ik livestream content. Ook talkshows, gaming content, soms een DJ-setje hier en daar. Maar dan allemaal live op het internet, op mijn eigen kanalen. Dus ik heb heel veel overeenkomsten met radio maken eigenlijk.
0: Jij doet dat op Twitch. En Twitch, dat omschrijf ik dan weer aan mensen als een soort van YouTube, maar dan voor livestreams. Dus daar zitten mensen te gamen, te chatten met hun chat. Dus je kan ook zelf helemaal meedoen en kijken en doen. Ja, het is heel interactief. En eigenlijk is jouw werk gewoon praten, lullen, om het plat te zeggen.
1: Slap, ouwe hoeren. Ja. Niks is geklipt, geklipt. Alles is heel authentiek eigenlijk. Gewoon live, wat je ziet is wat je get.
0: Dan kennen wij elkaar een aantal jaren. Dus ja, dat is jouw beroep. Toen dacht ik, ja, maar dat moet radio ook wel lukken, toch?
1: Nou ja, dus daarom zitten we hier. Ik vind het heel leuk. Er zit echt heel veel overeenkomst in. En wat is mijn favoriete hobby? Dat is Jordi op de kastjager. Heerlijk.
0: Jordi op de kastjager is favoriete hobby. Nou, jij en mijn vriendin kunnen elkaar de hand schudden dan in ieder geval. Goed, je hoort het. Jordi en Lien hier op de zaterdagmiddag bij 538 op de plek van Martijn en Julia dus. En we zijn niet met lege handen gekomen. Want we hebben ook vanmiddag weer kaarten voor Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Maak je kans op. Zo, fijn weekend. Bente zometeen, de favorite van deze week. Parachute bij Rick Iglesias.

0: Bente, Parachute, hoorde je op 538. Het is de favorite van deze week. Ik kwam er net achter dat ik al jarenlang parachute zeg, in plaats van parachute.
1: Parachute.
0: Ja, parachute. Maar het is toch echt parachute. Is een voorproefje van haar nieuwe album. 6 november komt Dwars uit. Dat is haar derde album inmiddels. Daar heeft ze maar liefst 2,5 jaar aan gewerkt. En dan is Parachute zeg maar de opener van dat album. En hou je vast. Dan vraag je je af, hoe gaat het als artiest? Zeg maar, als je een nieuw liedje wil gaan maken, dan duik je de studio in. Nou, dan maak je een aantal demo's, dan kom je met wat ideeën. Bente die heeft, naar het schijnt, 60 demo's gemaakt voordat ze met deze versie van Parachute kwam.
1: Ik vind dat dus wel gewoon respectabel. Dat je als artiest gewoon blijft opnemen, totdat je er echt 100% achter staat en dan pas iets released eigenlijk.
0: Ja, toch? Ja, nou, dat is Bente dus. Parachute, de favorite van deze week. Jordi en Lien hier op de zaterdagmiddag bij nu Cat's Eye en Animal.

0: Daft Punk.
1: En One More Time. Ik dacht dat er nog één keer One More Time kwam. One More Time, Daft Punk, plaat voor op de dansvloer. Waanzinnig. En als we het over dansvloeren hebben, dan gaat eigenlijk de grootste dansvloer van Nederland vanavond om 9 uur weer open. Dat is 50 Dance Department. Wordt gepresenteerd door Armin van Buuren iedere week. En vanavond is een hele speciale uitzending van Dance Department. Komt namelijk live vanaf Ibiza. Ja, Armin die gaat echt 3 uur lang een Ibiza special presenteren. Je hoort onder andere zijn live set die hij doet in de grootste club ter wereld. Dat is The Universe. Daar kunnen zo'n 15.000 mensen in. Dat is echt gigantisch van binnen, op dat eiland Ibiza dus. En daar was ik vorig weekend, ook met Armin. En Armin heeft me eigenlijk een kijkje in de keuken gegeven. Wat komt er nou kijken bij zo'n grote show van Armin van Buuren in de grootste club ter wereld? En die beelden die kun je nu checken op Instagram van 538... en ook op TikTok van 538. En vanavond dus, om het dan helemaal lekker af te sluiten, een grote Ibiza-special. Dus 3 uur lang interviewt hij allerlei DJ's op het hele eiland. Je hoort live sets van hemzelf dus, uit The Universe. Maar ook van Joris Voorn. Gewoon één grote gezellige club vanavond. Vanaf 9 uur Armin van Buuren met 538 Dance Department. En je hoort hem nu ook. Hier is This Is What It Feels Like.

0: Armin van Buuren, this is what it feels like, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier. En jij kan zo meteen meespelen met een supermarktspel waarvoor je eigenlijk maar 6 woorden hoeft te roepen. Dat klinkt als iets wat je waarschijnlijk wel kan, toch?
1: De vraag is, waar denk jij aan bij het woord Oktoberfest? Zometeen zoeken we de eerste 10 associaties van Jordi eigenlijk bij het woord Oktoberfest. Mocht je er minimaal 6 weten te raden, dan maak je kans op prijs.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: De Beter Pickabillies!
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
20: 538, Jordi en Lien.
21: En zometeen 10 tegen 1 over het Oktoberfest. Eerst Shakira...

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier. En waar denk jij aan bij het woord Oktoberfest?
1: Vandaag in 10 tegen 1 zoeken wij de eerste 10 associaties van Jordi bij het woord Oktoberfest. Raad jij de 6 antwoorden daarvan goed, dan win jij het 538 Tosti-ijzer. Wil je meespelen? App 10 naar de 538-app.
0: Ja, dus meespelen app 10 naar de 538-app. Mijn 10 associaties bij het woord Oktoberfest. Scoop zometeen naar Douwe Bob. Note to self. I can still

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Waar denk jij aan bij het woord Oktoberfest? Dat is waar het om gaat in...
2: 9 1.
0: 10 tegen 1, inderdaad 10 associaties die ik, Jordi, heb met het woord Oktoberfest. Aanstaande maandag ga ik namelijk naar het officiële Oktoberfest in München. Vandaag officieel is dat gestart.
1: Maar wacht even, mag ik daar wat over zeggen? Want in mijn agenda is het gewoon nog september. Maar het heet Oktoberfest.
0: Ja, het vindt echt daadwerkelijk maar 3 dagen plaats in oktober. Dat is namelijk gewoon aan het eind, maar het is vandaag officieel begonnen. Dat heeft ermee te maken dat het in 1810 is het ooit voor een kroonprins in München is het georganiseerd. Vanwege een bruiloft. Wilden ze gewoon de bruiloft vieren. Toen hebben ze het eigenlijk vanaf dat jaar hebben ze het ieder jaar herhaald. Toen was het gewoon nog in oktober, omdat ze het gewoon leuk vonden. Rond 1819 is het officieel het Oktoberfest geworden. Is het losgetrokken van die kroonprins. Ja, en toen, vele jaren later, toen kwamen er allemaal grote brouwerijen en commerciële brouwerijen. Die wilden wel meedoen. Maar die wilden wel dat het Oktoberfest naar september verplaatst zou worden. Want dan was er gewoon beter weer en kon er meer geld verdiend worden.
1: Goh, zo leer je nog eens wat op je zaterdag.
0: Dus daarom is het Oktoberfest. Ja, in september. Jacob Jelle, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jordi.
1: Goedemiddag.
0: Dag, Jacob Jelle, jij bent er ooit geweest, toch?
3: Ik ben er 2 keer geweest, ja.
0: Oh, en hoe is het?
3: Ah, dat is wel gaaf.
0: Ja? Wat kan ik verwachten, Jacob Jelle?
3: Als je een leuke groep mensen om je heen hebt... Ja, dan is het helemaal top.
0: Ja, ik ga samen met mijn vriendin, dus dat moet denk ik wel goed komen. We maken er gewoon wat van, we zien het wel. Jacob Jelle, als jij er 2 keer geweest bent, dan moet jij minimaal, vind ik wel, 6 associaties goed hebben. Ik heb er 10 in totaal, dus het zou zeker mooi zijn als je ze allemaal raadt. Heb je er minimaal 6, dan ga je er vandoor met het tosti-ijzer.
3: Dat is ook al een prijsje.
0: Daarom. Jacob Jelle, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaat de tijd nu in. Let's go!
3: Oktober.
0: Ja.
3: Eins, twee, zoveel.
0: Nee, zit er niet bij.
3: Nee.
0: Oh,
3: bier.
0: Zeker.
3: Braadworst.
0: Ja hoor.
3: Schnitzels.
0: Nee.
3: Slagermuziek.
0: Ja.
3: Lange houten tafels.
0: Ja, zit er ook bij.
3: Dames met, hoe zeg ik dat nog weer heel netjes?
0: De outfit.
3: Ja.
0: Ja, dirndels. Ja, prima. Rekening goed.
3: Maar ja, goed, dan zul je borst dan ook wel niet op een papiertje hebben, hè?
0: Nee, want mijn vriendin gaat ook mee, hè? Dus die zit er even niet tussen.
3: Tuurlijk. Ja, verzuil je er maar in. Ja, zeg niet. En grote bierpullen.
0: Ja, zit er ook bij. Ja hoor.
3: En, wat heb ik nog meer... feest, muziek.
0: Ja, het maakt eigenlijk ook niet meer uit, want je hebt er al 7. Van harte
3: gefeliciteerd. Ik dacht, ik ga net niet redden.
0: Nou ja, Jacob Jelle, je had er 7 van de 10, dus dat is een hele lekkere score. Tosti-ijs is sowieso van jou.
3: Dat je geen 1, 2, 3 sausen erin hebt.
0: Ja, het zijn mijn associaties, Jacob Jelle. Misschien na komende maandag wel. Je miste nog lederhozen, Duitsland en september. Die had ik daar nog op staan.
3: Oh ja, tuurlijk. Biertoolschuiven had ik ook nog.
0: Ja, dat had ook gekund, ja. Je hebt er heel veel.
3: Ja. Oh, gaaf, joh. Ja, echt. Als je erheen gaat, super.
0: Nou, Jacob Jelle, ik laat weten hoe het was. Tosti-ijzer komt jouw kant op, hè. Fijn weekend nog.
3: Ja, dankjewel.

0: Daddy Swim, Stones and I en Gone, Gone, Gone op 538. Ben jij vrijgezel en ben je op zoek naar de liefde? Dan hebben we je zometeen nodig.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven. En tot op de dag van vandaag bepalen de dansvloeren van Ibiza wat iedere DJ draait.

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht... met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
18: Kippie.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
22: Gamma!
23: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
24: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
25: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
28: 538 Nieuws.
29: 1 uur.
30: Op het Spuitplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. En is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuitplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Dat gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En dat was het nieuws op 538.
0: Ronald, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 8 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A12 richting Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar, 41 minuten. Dan de A12 richting Arnhem tussen Beek en Zevenaar, 28 minuten. En de A16 richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Schravendeel, 12 minuten. En dat komt door een auto met pech.
1: En voor de flitsinformatie, check de Flitsmeister app.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: 538 Stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 3.
22: Best wel goed.
18: Weet jij al wie het is?
11: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
18: Druk op de knop in de 538-app.
29: Jordi en Lien.
0: Ben je vrijgezel?

0: Offenbach en Miles Away op 538. Jordi en Lien hier op de zaterdagmiddag. En ben jij vrijgezel op zoek naar de liefde? Dan hebben we je nodig.
1: Jordi en ik dachten, laten we het Cupido-jasje eens even aantrekken. Wij zijn allebei van de markt, Jordi. Dus nou, we dachten, laten we de 538-luisteraars eens eventjes een handje helpen hier.
0: Ja, als een soort van matchmakers. Pak even de 538-app erbij. En stuur even een kleine elevator pitch over jezelf. Gewoon even een kort berichtje met wie je bent, hoe oud je bent, waar je interesses liggen, zeg maar. Wat voor hobby's of waar geniet je nou echt van? Wat zijn misschien je red flags of dingen waar je juist heel erg opvalt? En dan gaan we tussen al die berichten die er dan nu binnenkomen in de 538-app, gaan we een match zoeken tussen twee mensen.
1: Ja, lijkt me echt fantastisch. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt, maar ga ook even de diepte in. Hè? Dus de guilty pleasures, tot wat is een... waar knap je nou echt op af ook? Gewoon even dat we wel even de goede matches kunnen maken.
0: En durf ook even dat avontuurtje met ons aan te gaan. Hè? Dus we gaan op zoek naar een match. En dan komen we daar morgenmiddag rond 10:50. Dus hetzelfde tijdstip als vandaag. Komen we er even op terug. En dan hopen we eigenlijk dat we... Dat is ook wel een beetje het experiment. Dat we morgenmiddag om 10:50 een match hebben tussen twee mensen. En die gaan elkaar dan voor het eerst spreken op de radio hier.
1: Goh, dit lijkt me nou zo leuk. Ik ben benieuwd hoe die uitkomt.
0: Pak de 538-app erbij. Alle vrijgezellen van Nederland. Iedereen die op zoek is naar de liefde. Stuur een berichtje in de 538-app. Die 538-app kun je gewoon downloaden. Dat is helemaal gratis. Gewoon in de App Store of de Google Play Store. Dan linkt die je naar WhatsApp toe. En dan kun je in WhatsApp eventjes je hele berichtje uittikken. Gewoon even allemaal karaktereigenschappen van jezelf. Waar je nou op zoek bent. Hoe je eruit ziet. Wat je leeftijd is. Je lengte. En gewoon zoveel mogelijk informatie. Zodat wij op zoek kunnen gaan naar een goede match.
1: En mijn moeder vertelde dit, dat telt niet, hè? Nee, we willen wel even dat je goed in de spiegel kijkt naar jezelf en eerlijk bent.
0: Precies, dus 538-app, stuur een berichtje in en dan hopen wij morgenmiddag 10:50 een match te hebben. Dat zou toch vet zijn?

0: Ariana Grande en One Last Time hoorde je op 538. Jordi en Lien hier. Afgelopen weekend zat ik in het vliegtuig op de wc. Totdat een stewardess ineens op mijn deurtje klopte en de vraag stelde: meneer, gaat alles wel goed daar? En dat had er niet mee te maken dat ik diarree had of andere rare geluiden aan het maken was. Nee, er was iets heel erg ergs aan de hand op die wc in het vliegtuig. Wat? Hoor je zo.
1: Na één week 538 Stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed!
3: Jij wint 2000 euro!
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe er dan.

0: Mis niks, een slaaislag.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
16: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
21: 538, Jordi en Lien.
22: Wat voor ergens is er met mij gebeurd op het vliegtuigtoilet dit weekend? Je hoort het zo, dat is

0: Meneer, gaat het wel helemaal goed met u? Dat zei een stewardess tegen mij toen ik op de wc zat van een vliegtuig. Afgelopen dinsdag gebeurde dit. Ik was van Ibiza terug onderweg naar Nederland. En ik ga even bij het begin beginnen. Want het heeft niets te maken met een zware diarreeaanval of iets anders. Nee, het zit als volgt. Ik was op Ibiza voor werk, voor 538, voor Armin van Buuren, zijn radioprogramma die vanavond weer wordt uitgezonden. En op Ibiza heb je, net als in heel Spanje, een speciale supermarkt. Nou ja, dat is voor hun is dat gewoon een normale supermarkt, een Mercadona, als ik het zo goed uitspreek. En daar hebben ze een cheesecake, een viral cheesecake. Die gaat op TikTok en Instagram, gaat die helemaal viral, omdat het kost echt maar €1,90. Het is een heel klein cheesecakeje en het is ontzettend lekker. En het ziet er ontzettend heerlijk uit. En ik had het idee om dat cheesecakeje mee te nemen voor mijn vriendin hier in Nederland, als een cadeautje. Maar ja, om zo'n cheesecake mee te nemen moet je dat wel koelen. Want anders gaat dat natuurlijk, nou ja, weet je, je bent ongeveer zo'n 6 tot 7 uur onderweg voordat je eindelijk weer een keer in Nederland thuis bent. En ja, anders vergaat dat gewoon. Dus ik had een tas gekocht bij diezelfde supermarkt. En in die tas had ik ijsblokjes gedaan. En ik had die cheesecake, 3 stuks had ik meegenomen, had ik weer ingedaan. Dat heb ik meegenomen naar het vliegveld. Op het vliegveld heb ik vlak voor de security heb ik het ijs eruit gegooid. Want dat mag natuurlijk niet anders. En na de security heb ik op het vliegveld van Ibiza heb ik weer bij een barretje heb ik ijs gevraagd om in die koeltas te doen. Ik had wel het idee om dat ijs, ja, dat moest ik wel ook ergens in dat vliegtuig. Ik moest dat lozen, want anders gaat dat heel erg lekker. Sterker nog, het was al aan het lekken. Dus er kwam echt al water uit die koeltas gelopen. Dus ik loop in die koeltas, loop ik dat vliegtuig in. En ik zet hem voor me. En ik denk, ja, maar dit kan eigenlijk niet. Want hier komt zoveel water nu uit. Straks staat het, zeg maar, naast mij met die passagiers, staat dit gangpad gewoon blank. Dat kan ik niet maken. Dus ik zat echt op hete kolen. Totdat dus eindelijk die stoelriemlampjes uitgaan. Het vliegtuig in de lucht is. En je eindelijk naar de wc kan, dacht ik, ja, ik moet dit ijs, moet ik lozen in de wc. Dus ik loop met die koeltas, loop ik de wc in van dat vliegtuig. En ik gooi zo, klonk, 2 kilo ijsblokjes die wc in. En voor iedereen die weet hoe een wc op een vliegtuig klinkt, als je die doorspoelt, dan hoor je toch helemaal dat...
1: Dat. Ja, maar dat gaatje is toch ook heel klein van die wc?
0: Ja, dus dat was het probleem. Dat oorverdovende geluid, dat was nog veel harder dan normaal. Dus dat was al een teken van, ja, dit klopt niet, dit werkt niet. Dus er gingen echt maar 4 ijsblokjes of zo doorheen. En er lag nog zo'n bult ijsblokjes. Dus ik dacht, ja, maar dan moet ik 2 keer doorspoelen. Dus toen ik voor de 2e keer op die doorspoelknop drukte, was het geluid zo oorverdovend hard, maar echt zo hard, dat er dus een stewardess ineens meneer, gaat alles goed? Nou ja, en dan heb je zo'n ongemakkelijke schuifdeur, toch? Dus ik trek die deur open. Ja, nou ja, nee, niet helemaal. Waarop ze mij natuurlijk ziet met een koeltas en een bult met een hoge berg met ijsklontjes in die wc. Ja, ga dat maar eens uitleggen.
1: In welk universum dacht je dat dit een goed idee was, Jordi?
0: Ja, het is zo stom. Dus ik heb ook gezegd, ja, sorry, het spijt me, Ja, ik moest die ijsblokjes weg en ik had cheesecake bij me. En ja, die vrouw die was natuurlijk, die snapte er helemaal niks van. Die heeft met heet water, heeft zij die ijsblokjes weg moeten halen.
1: Oh, Jordi. Een dedication voor cheesecake.
0: Ja, kon ze er wel gelukkig om lachen. En is het helemaal goed gekomen. En nou ja, de cheesecake is cool aangekomen in Nederland thuis.
1: Nou, ik denk dat die stewardess al lang blij was dat het om ijsblokjes ging. Want meestal als je een vlucht terug van Ibiza hebt en je moet vragen op de wc of het goed gaat, dan is er iets anders aan de hand. Maar ja, goed, dus het ging om cheesecake.
0: Bij deze ook even mijn excuses nog een keer naar al het cabinepersoneel op de vlucht van Ibiza terug naar Amsterdam afgelopen dinsdag. Hey, maar ik heb wel cheesecake thuis uit Spanje.
1: Hij was die lekker.
0: Hij was heerlijk.
1: Oké, goed.
0: Zoals het waard.

0: en Lady hoorde je op 538. Jordi Aline hier, zometeen na 2 uur maak je kans op kaarten voor Nederland-Duitsland. Dus voor iedereen die al bezig was met zijn kast opruimen.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
10: De Beter Pikkenbullies!
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker,
18: Kippie. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Oh,
1: ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 2 uur.
17: Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig. En de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld, zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En dat was het nieuws op 538.
18: Ronald, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 richting Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven, 34 minuten. De A12 ook richting Arnhem tussen Oud-Dijk, Zevenaar, 22 minuten. En de A16 de file richting Rotterdam tussen Klaverpol en Schavendeel, 15 minuten.
19: En voor de laatste flitsinformatie, check de Flitsmeister app.
20: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
21: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
20: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
23: Kippie!
24: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik! Gamma!
25: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
2: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
3: 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 3.
9: Best wel goed. Weet jij al wie?

0: Arjen Lien hier en je hoorde Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
0: Nou, dan weet je, dat wordt nooit zomaar een saai potje voetbal. Ook al is het een potje voetbal, maar ja, de uitslag is niet heel belangrijk. Het is eigenlijk een vriendschappelijk duel tussen deze twee landen. Maar ja, die oranje shirts die je misschien nog hebt liggen van het WK, die hoeven dus nog niet naar zolder. En die moet je nog eventjes houden, want jij kan naar Nederland-Duitsland. Je maakt dit hele weekend kans op kaarten voor die wedstrijd.
3: Ja, want hoor jij nou strakjes die scheidsrechter fluit? Pak dan gelijk de telefoon om naar de studio te bellen. 0909-3000-538. Ben jij dan nummer 150, beller 150, kom je in de studio, dan win jij die kaarten voor Nederland-Duitsland.
0: Dus, beller 150, bellen als je de oproep hoort, dat is nu nog niet, dat is misschien een beetje verwarrend, maar nou, laat ik zeggen, over ongeveer 3 minuten hoor je een bel voorbij komen. Dan moet je beller 150 zijn, 0909-3000-538. Wie weet, ben je er dan op 24 september bij in de Johan Cruijff Arena. Eurythmics, dit is

0: Nederland-Duitsland in het stadion. Bel nu 0909-30538. Radio 538. Dance Smash.
1: Udel en David Guetta. Shine.

0: Google, David Guetta en Shine hoorde je de Dance Smash van deze week.
1: Met 538 naar Nederland-Duitsland.
0: Op 24 september is het zover. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Een vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Dat betekent dat je je oranje shirt nog niet in de kast hoeft te leggen of op zolder hoeft op te bergen. Nee, dat je hem gewoon kan aantrekken in de arena. Jij kan erbij zijn dit hele weekend. Maak je bij 538 kans op die kaarten. Hoor je de oproep, dan moet je bellen.
2: En aan de telefoon een Michelle. Hallo.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michelle. Hoe gaat het?
3: Ja, het gaat heel goed.
2: Wat ben je aan het doen op dit moment?
3: Ik zit in de auto. Mijn zoon heeft net een oefenwedstrijd gehad in Almere.
2: Oh, ook voetbal?
3: Dus wij zijn aan het terugrijden. Ja, ook voetbal. Ja, ons leven bestaat wel een beetje uit voetbal.
0: Oh, want vertel, hoeveel wedstrijden worden er gespeeld door hem dan? En op welk niveau?
3: Nou ja, hij speelt hoofdklasse bij ARC in Alphen aan de Rijn.
0: Oh, zo.
3: En, maar hij... ja, het is één wedstrijd per week, maar ik ben ook bij die club doe ik ook veel. Dus vandaar ja, dat ik er wel de hele week mee bezig ben.
0: Wat is zijn naam? Want we hebben het wel over hem. Maar...
3: Oh, zijn naam? Luc.
0: Ja, Luc. En wanneer voetbalt Luc ooit in de Johan Cruijff Arena natuurlijk? Dat is dan de vraag.
3: Ja, nou dat is wel zijn doel natuurlijk. Maar hij is nu nog 8, dus dan duurt het nog wel een tijdje.
0: Dat is normaal. Even, gaat Luc ook mee dan als je de kaarten wint?
3: Ja, nou dat zou hij wel, dat wil hij wel heel graag,
0: ja,
3: denk ik.
0: Ik hoor alleen dat moeder het nog niet wil.
3: Zeker wil ik dat. Okay. Zeker wil ik dat. Maar ja, mijn man die wil ook heel graag natuurlijk. Dus,
0: ik hoor
2: er wordt nog een discussie daar.
0: Kiezen tussen kind of man.
3: Ja, dat wordt nog een kleine discussie. Ja, ja, ja.
0: Die discussie hoef je natuurlijk pas te voeren als je weet of je bellen 150 bent of niet. Want dan win je die kaarten. En nou ja, Michelle, jij bent bellen 150!
2: Gefeliciteerd!
0: Lekker zeg. Jullie gaan er vandoor met twee kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland. Donderdag 24 september in de Johan Cruijff Arena. Jullie zijn erbij.
3: Yay, lekker.
0: Nou, heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: En mocht Luc ooit op topniveau terechtkomen, ja, dat moet wel, dan weet je ons te vinden, hè?
3: Ja, zeker weten.
0: Doeg, Michelle. Fijn weekend.
3: Fijne dag.
0: Doeg. Hier is Bente met 3

0: goed.
1: Dente 321 hoor je op 538. Zo zie je maar weer dat mijn kennis over voetbal is echt nul. Maar gewoon echt lager dan nul, denk ik. Ik ben 10 of zo ongeveer. En het is natuurlijk hartstikke leuk om kaarten weggeven voor Nederland-Duitsland. Ja, dat ik dan vervolgens zeg dat het een vriendschappelijk duel is. Terwijl ik dacht dat ik dat gehoord heb. Ja,
2: ik ben echt blij dat je jezelf even aan het verbeteren bent hier. Want het is gewoon de Nations League, hè Jordi?
1: Ja, nee, ik wist dat het de Nations League was. Maar ik dacht dat dat ook vriendschappelijk was. Joh. Ja, geen idee. Maar ik hoorde jou net iets vriendschappelijk in de studio zeggen. En als man luisterde ik weer half naar wat jij als vrouw zegt blijkbaar.
2: Het is eigenlijk om de vriendschappelijke oefeninterlands te vervangen met de Nations League.
1: Ja, nou, en ik hoorde het woord vriendschappelijk. Dus ik dacht, nou, vriendschappelijk wedstrijdje, joh. Leuk, gezellig. Hé, hey, het gaat echt daadwerkelijk ergens om. 24 september. Nou, dan weet je het ook weer, net zoals ik. Goed, dit hele weekend maak je natuurlijk gewoon nog kans op die kaart voor Nederland, Duitsland. Alles behalve vriendschappelijk, dat is het. Nu met Mary J. Blige, dit is

0: Jay Blights en Family Affair hoorde je. In het weekend spelen we om 3:10 de weekendquiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. 5 vragen, weet je het antwoord, roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen? App dan weekend naar de app van 538.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven. En tot op de dag van vandaag bepalen de dansvloeren van Ibiza wat iedere DJ draait.

0: je de laptop.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier. Bij u.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 538 Jordi en Lien.
2: Meedoen met de weekendquiz. Kans maken op €50. Stuur nu weekend. Radio 538. In de 538-app. Dus eventjes weekend sturen in de 538-app. Dan doe je zo meteen mee en maak je kans op €50. Ondertussen de bouw.

0: Flick and Run.
1: De Weekend Quiz.
0: Jordi en Lien hier op de plek van Martijn en Julia. Die zijn een weekendje vrij, maar traditiegetrouw wel gewoon de Weekend Quiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. 5 vragen, weet je het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je de eerste 3 vragen goed? Dan pak je 50 euro. En aan de telefoon Arshda en Wendy. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, zeiden ze in koor. Lien, voor jou is dit ook een nieuwe quiz eigenlijk.
3: De eerste keer mijn weekendquiz.
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel, want Arshda en Wendy die gaan zo meteen gewoon eigenlijk zo snel mogelijk hun naam roepen als ze het antwoord denken te weten. Degene die als eerste zijn of haar naam heeft geroepen, die mag als eerste antwoorden. Is het antwoord goed? Nou ja, dan komt er een punt bij. Is het een antwoord fout, dan gaat het punt naar de ander.
3: Oh, automatisch naar de ander.
0: Ja, zeker. Okay. Dames, zijn jullie er klaar voor?
4: Ja hoor.
0: Ja, nou, dan lijkt het me goed om maar gelijk te gaan beginnen.
1: Vraag 1.
5: Wie kent?
0: Het voorwerp dat deze week vlam vatte in een KLM-vliegtuig, waardoor het toestel terug moest naar Schiphol.
4: Wendy.
0: Wendy, zeg het maar.
4: Een powerbank.
0: En dat is hartstikke goed.
1: Vraag 2.
5: Wie kent
3: het dier dat het nationale symbool van Australië is en ook op het landswapen staat?
4: Wendy.
0: Oeh, dit is spannender om. Jake, jurylid hier in de studio.
6: Ik hoorde Arshda als eerste.
0: Arshda, zeg het maar.
7: Kangaroo.
0: Jij zegt kangaroo.
3: Goed.
0: En dat is hartstikke goed.
1: Vraag 3.
5: Wie kent
0: het land waar de stad Dubrovnik ligt?
7: Arshda.
0: Arshda, zeg het maar. Arshda?
7: Ik zeg Rusland, sorry. Ja, lekker.
0: Je zegt Rusland, dat is helaas niet goed. Dat betekent dat het puntje naar jou gaat, Wendy. En we gaan door.
1: Vraag 4.
5: Wie kent?
3: De Nederlandse schaatser die heeft aangekondigd dit seizoen niet in actie te komen.
4: Wendy.
0: Wendy, zeg het maar.
4: Jutta Leerdam.
0: Dat is hartstikke goed. Dat betekent dat we bij de volgende vraag gaan aankomen. Nee.
6: Wendy heeft gewonnen.
0: Oh ja, natuurlijk, Wendy heeft gewonnen. Ja, ik kan je uitleggen waarom ik dit niet scherp heb. Ik moet echt heel veel knopjes tegelijkertijd indrukken.
3: Hij moet een keer multitask, hoor Jordi.
0: Maar als ik dan ook ondertussen nog moet rekenen en moet tellen, dan word ik helemaal... Nou goed. Maar Wendy, lekker zeg. Je gaat er door met 50 euro. Wat lekker.
4: Oh, dankjewel. Fijn.
0: Ja, vanuit het is toch een lekker weekend dan. Extra lekker, toch?
4: Ja, zeker.
0: Dat dacht ik. Arshda, wel dankjewel voor het meespelen.
7: Fijn weekend.
3: Oh, dankjewel. Fijn weekend.
0: Is sportief. Fijn weekend beide. Het is 5:08. Jordi en Lien hier op de zaterdag met Tupac en Dr. Dre. Davina Michel. Hier is Pinky Swear.

0: Spenceliers en Somebody New hoorde je op 538. Zometeen weer een gloedje nieuwe 538 Top 50. De 50 grootste hits van dit moment. Veel plezier met Mark de Brand.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: De Beter Pickabillies.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: weer.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving.

0: fabrieksale.nl/business.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: De hits van 538, overal in Nederland.
4: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
3: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
4: Check voor alle info en boekingen 538.nl/entour.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: 538 Nieuws.
10: 3 uur. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreemrechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige rellschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen. Die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Er zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Vaak bewolkt met vooral het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui. En dit was het nieuws op 538.
11: Zometeen de grootste hits in de 538 top 50. Eerst kort verkeer. 13 vertragingen zijn er op dit moment op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste files van Nederland. A12 Arnhem richting Oberhausen voor Duiven 29 minuten. En daar is de weg afgesloten. Lengte neemt nog toe. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum 20. En de A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Centrum. Door wegwerkzaamheden afrit afgesloten. 30 minuten vertraging en de lengte neemt daar wel af. Snelheidscontroles op de grootste wegen dan. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen, hectometerpaal 71,9. En de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstol, 124,9. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles check je de app van Flitsmeister.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De Peter Pickerbellies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond.
0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: 538 Stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 3.
17: Best wel goed.
16: Weet jij al wie?

0: 1 van Nederland met Mark Labrand.
1: Ja, welkom. Nou, als ik een hond was, stond ik nu te kwispelen, want dit is een nieuwe top 50. En we beginnen natuurlijk met de top 3, zoals die vorige week was. 3. Jamaican.

Die Die, Shakira en Burna Boy. De officiële WK-anthem van het hele voetbaltoernooi dat volgens mij iedereen al vergeten is. Maar de nummer 1 die blijft maar maanden hangen. Staan ze er tijdens het WK 2088 nog steeds? Of scoort iemand anders deze week een nummer 1 niet? Op dit moment vertel ik je nog helemaal niks. Je ontdekt de geheime top van de lijst vanzelf. Als je het weekend lekker viert met de radio aan op 538. En nu gaat de rookmachine aan voor de grande opening van de 538 op 50. De nummer 50. Bruno Mars, dit is Risk It All.

0: Last Days. Echt een heel klein beetje met Just a Little. Naar 49. Hey, deze week staan er 4 nieuwe hits op de voordeur te rammen van de 538-50. En Bente is er één van. Komende november komt ze met een nieuw album. Deze staat er ook op. Over hoe alles in haar leven super hard gaat. Maar ze weet bij wie ze altijd veilig kan landen. Nieuw op nummer
1: 48.
0: Dit is de eerste binnenkomer van Bente.

0: Vanavond luister je of lekker Dance Department, of kijk je misschien met een bakje chips naar beste zangers. Je hoort de mooiste zangstemmen, nieuwe versies zingen van bekende hits. En laatst was het Busy, die in dat programma een nieuwe versie zong van de hit Anne van Clouseau. En daarmee komt hij binnen op
1: 46.
0: Busy en beste zangers, dit is... Anne.

0: Ja, ik zit er zo mee te kijken hier in de studio. Eigenlijk horen zij ook bij het meubilair. Calvin Harris en Jazzy al maanden in de lijst. Satisfy op 45. Dit is de 538 op 50. Mijn naam is Mark, jouw gids door de hits. Zometeen weer een binnenkomer van de dame die haar achternaam achter zich laat. Die ligt nu gewoon in de prullenbak en die heeft ze ook helemaal niet nodig. Want als je haar voornaam hoort, weet je meteen wie het is. Miley! Ja, die Cyrus van vroeger. En zometeen nog twee gasten die dat ook hebben. Lucas en Steve! 538 op 50.
1: Radio 538. Na één week 538 Stemmenjacht zorgde de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed!
3: Jij wint 2000 euro!
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld!
10: 15.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
24: Weekend! 538 tot 50! Counting down. En Miley Cyrus, a.k.a. Miley, is terug in de lijst. Dit is binnenkomen.

0: Hey, top dat je luistert. Dank je wel daarvoor. Mijn naam is Mark. De 58 op 50 met Lucas en Steve. Dit is hem, de hitlijst met de meeste supersterren. En de volgende ster, die sliep op straat. Ja, zijn moeder had hem uit het huis gezet. Zijn vader was overleden, dus hij was dakloos. En al die pijn zingt hij nu eruit in zijn muziek. En miljoenen mensen leven nu met hem mee. Alsof we er eigenlijk allemaal bij waren. Alsof we naast hem daar op straat sliepen. Zijn naam is Alex Horn. En hij ging van een hard leven naar leven in vele harten. Zijn nieuwe hit komt binnen op nummer
1: 36.
0: Dit is Emerald Eyes.

0: Bouwvet Joe verhuist van 25 naar 33. Het gaat niet oké met Pile. Hey, lekker joh. Even van Outlook naar joggingbroek, want het is... Hey, en de herfst komt er bijna aan. Wat denk je wat dat doet met jou en de top 50? Nou ja, blijkbaar heel veel. Naar welke muziek je ineens gaat luisteren tussen de gekleurde bladeren door. Dat hoor je zo meteen in het vervolg van de lijst. En ook Ed Sheeran en Summer.
1: 538 top 50.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo,
5: wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
18: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
19: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
20: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
21: Zijn jij nou 200 euro?
22: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
19: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 7.

0: de prijs laag houden?
1: Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl. 538 Nieuws.
11: 4 uur.
12: Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en dijk eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke ligplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
13: Yes, dankjewel. Het is weekend en dus hoor je de 538 op 50. Met nu kort verkeer. 8 files zijn er in Nederland op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duiven. 30 minuten, daar is de weg afgesloten en de lengte neemt nog toe. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 13 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Dordrecht Centrum nog eens 10 minuten vertraging. Die wordt wel wat korter. Snelheidscontroles dan op de grootste wegen. A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstol. Hectometerpaal 124,9. En de A2 echt richting Weert bij Maasbracht 219,9. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles check je de app van Flitsmeister.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Bardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed.
2: Weet jij al die...

Season. Dit was hem, de hardste stijger. Milo laat het lukken in de 538 op 50. Hij gaat 14 plaatsen omhoog naar nummer 30. En zometeen hoor je of de herfst jou liever naar mannen of naar vrouwenstemmen laat luisteren in muziek. En wat denk je? Het is heel moeilijk te raden. Het antwoord komt eraan, zometeen. En nu de enige Belg in de lijst. Dit is Lost Frequencies op nummer...

Nummer 27 in de 538 op 50. Flair! Hey, officieel begint die komende week de herfst en dan krijgen veel mensen meer behoefte aan lagere stemmen. Ja, die geven tussen het koudere weer en regen toch onbewust het gevoel van warmte. Een soort muzikale oorwarmers waar je helemaal lekker in kan kruipen. Ik ben benieuwd of je het herkent. In de 538 op 50 kun je nu ook vast herfstachtig genieten, want er komen alleen maar mannen aan. Douwe Bob en nu Kygo met zanger Max McNone. Dit is nummer 26.

0: en Bruno Mars zingen het kippenvel aan je armen. Stil hoorde je op nummer 23. Zo, dit is de 538 midden in weekend. Als het goed is, is het enige dat werkt op dit moment je koelkast. En voor de rest lekker luieren, hoop ik voor je. En zometeen het hitnieuws. Alles wat je moet weten over de grote sterren van dit moment. Met daarin nu Ed Sheeran, die een dramatische week heeft. Vol met ruzie en ellende. Waarom? Details zometeen en ook hoor je direct.
1: 538. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven. En tot op de dag van vandaag bepalen de dansvloeren van Ibiza wat iedere DJ draait.

0: Electro.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
3: Kippie.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: DJ Goja zometeen en nu direct, my friend. 2,

0: DJ Goja gaat er 3 omhoog en komt op 20 in de 538 op 50. Hey, dit weekend niet alleen de grootste hits, maar ook maak je vandaag en morgen bijna iedere 538-show kans op het bijwonen van de voetbalwedstrijd Nederland tegen Duitsland. Dus komende donderdag in de Johan Cruijff Arena. Kun je? Nou, dat zou mooi zijn, want je kunt echt plekken scoren bij ons dat je zo dicht op het veld kan zitten. Je kunt bijna meekoppen. Luister goed, zodra je de scheidsrechtersfluit hoort, dan bel je met 0909 30538.
1: 19.
0: En die is deze week voor Alex Warren en Passenger.

0: Sheeran, middelpunt van ruzie.
1: Hey, ik ben Cloud.
2: I'm Alex Horn.
3: Hey, ik ben Nick Schilder.
4: Ik ben Tiësto.
5: Hey, dit is Sera.
6: 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Nou, dat hoor je ook niet vaak, hè? Ed Sheeran heeft de spreekwoordelijke stront aan den knikker. Hij heeft namelijk gedoe rond zijn tour. De rapper Macklemore zou een aantal shows openen, maar werd na pro-Palestijnse uitspraken door de promotor van deze tour gehaald. Daarna trokken ook andere acts zich terug uit protest, omdat ze het niet eens zijn met het wegsturen van Macklemore. Nou, Ed zegt dat het schrappen van Macklemore niet zijn beslissing was, maar ook dat hij zijn shows liever ook weer niet als politiek podium gebruikt. Verder wil hij zich publiekelijk niet uitlaten over het wegsturen van Macklemore. En juist dat vinden andere mensen weer belachelijk. Ze vinden dat Ed medeplichtig is aan deze situatie. Kortom, deze week geen pretje voor Edje.
6: Wat is 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Met Bruno Mars zometeen en eerst.
6: 16.
0: Dit is Jonas Blue.

0: Ja toch, als de zaterdag kon zingen, dan zou het klinken als deze hit. Bruno Mars maakt het lekker gezellig op zaterdag op nummer 15. En al met stal. Hey, hopelijk ben je vrij en geniet je lekker. Zo niet, succes nog even. Zometeen de grote finale. En dan weet je of Shakira en Burna Boy nog steeds op 1 staan. Dat deden ze al 13 weken. En of ze op weg zijn naar een record van langste nummer 1 dit. Dat ga je zometeen horen in de grote ontknoping. En verder Cameron Whitcomb. En ook hoor je Samuel Welte.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Roger! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: De Beter Pickabillies.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: 538 Nieuws.
25: 5 uur.
26: In Rotterdam zijn hulpdiensten bezig om mensen te bevrijden uit een brandend gebouw. Het gaat om een kunstmuseum, Brutus Art Space. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op een station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten waarschuwden het NS-personeel. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
27: Yes, de top 10 van de 538 op 50 hoor je zometeen. Eerst kort verkeer.
28: De 7 files zijn er nog over. Dit zijn de 3 grootste van Nederland. A7 Hoorn-Zaanstad voor Zaandam. 19 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. 14. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland. 18 minuten. Snelheidscontroles op de grote wegen dan. A2 Weert richting Echt bij Weert zelf. Hectometerpaal 202,2. A2 Echt richting Weert bij Maasbracht. 219,9. En de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Utrecht zelf 56,7. En check even voor alle snelheidscontroles de app van Flitsmeister.
29: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
30: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
29: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
30: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
31: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
32: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
1: De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 3.
34: Best wel goed.
33: Weet jij al wie het is?

0: de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
1: Ja hoor, kom maar door met die bruine fruitschaal. De grote finale van de top 50. Maar eerst nog even een recap. Hoe klonk die ook weer vorige week? 3. Daar, Ugel. 2. Teddy Swims. 1. Ja, en de WK en toen was weer de beste. Shakira met Burna Boy. Die Die, vorige week weer de grote nummer 1 van Nederland. Maar ook dit blijf ik ieder weekend weer roepen. Het kan elk weekend weer totaal anders zijn. Ja, staat Die Die straks weer bovenaan? Of is Shakira de Sjaak? En moet ze weg van plek nummer 1, je weet het bijna. En ook in dit finale uur hits onderweg van Samuel Welten. Cameron Withcom, Roxy Dekker komt er ook aan. En eerst 12 vorige week, 14 deze week. Another 50 for Ultra.

Samuel Welten. En nu de man die zijn broer voor het leven getekend heeft, letterlijk. Want zijn broer verloor een weddenschap. Cameron Withcombe deed mee aan American Idol. En zijn broer Sheldon geloofde niet dat Cameron de top zou halen. Maar dat lukte dus wel. En dus moest Sheldon een enorm logo van American Idol op zijn bil laten tatoeëren. En ook de handtekening van Cameron kwam erbij. Cameron betaalde de rekening, of zoals ze dat in Canada noemen, de bil. En ook in de 58 op 50 zit Cameron lekker in.

0: Roxy Dekker, zo, op zaterdag vier je het weekend met de grootste hits die er zijn op dit moment. Dit is de 538-50, welkom en nu de spectaculaire opening van de top
1: 10.
0: Tampa City knipt het lint door, Self-Aware, nu op Radio 538.

0: minuten. En ook onderweg zit er Spyro en de Bauza.
1: 538 of 50, Radio 538.
2: Na één week 538 Stemmenjacht zorgde de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
3: Ja, het is goed!
0: Jij wint 2000 euro!
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
10: 15.000.
11: Godverdikke me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
13: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
14: Zijn jij nou 200 euro?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
12: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
18: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
16: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer Wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne-shakes.
10: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
11: Milner.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
7: Ja, en de Bauza's niet weg te meppen uit de top 10. Op nummer 7 is dit Magnetic.

Jordan Stella Lefty, Boston, schiet voor haar omhoog van nummer 13 naar nummer 8 deze week. Hey, welkom, dit is de hitlijst met de meeste supersterren, de 538 op 50. En speciaal voor dit moment zijn gala jurken en de smoking uitgevonden. Want zometeen de feestelijke ontknoping van de top 3 van deze week.

Shanna Spyro. Ja, die heeft echt een voltreffer te pakken. Want deze komt niet alleen binnen in je oren, maar volgens mij ook recht in je hart, hè? Een dikke top 10 hit voor haar. Great Expectation. Deze week de nummer 6. Ja, en de vlinders gieren allemaal door de buikjes van Ella Langley, Burna Boy, Shakira. Oké, buik. Teddy Swims. Want zometeen de bekendmaking van de top 3. En zij willen natuurlijk allemaal bijeen staan. Wie, oh wie is het? Je hoort het na Summer op.

0: Madonna, na 23 jaar terug bij Grote Show.
1: This is Mark Amber.
2: Hey, wij zijn Rondé.
3: Hey, this is Cyril.
4: Yo, it's Teddy Swift.
5: Yo, it's Martin Garrix.
6: Hey, Cyril. 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Binnenkort worden de Video Music Awards weer uitgereikt. Dat zijn de jaarlijkse muziekprijzen van MTV, vooral voor de beste videoclips. Maar de show is sowieso beroemd en berucht omdat daar hele vreemde dingen zijn gebeurd de afgelopen jaren. Kun je nog iets herinneren? Britney Spears heeft er bijvoorbeeld opgetreden met een slang om haar nek. En ook stond Madonna daar ooit op het podium te tongen met Britney en Christina Aguilera. Madonna mag nu haar lippen en tong weer gaan opwarmen, want na 23 jaar is zij er dit jaar ook weer bij. En ze gaat ook nog optreden. Ze heeft maar liefst 11 keer kans op een VMA. Dat komt omdat ze een nieuw album uit heeft met de naam Confessions 2. En dat is een groot succes ook hier bij ons in Nederland. Op 27 september is de Grande Show in Los Angeles.
7: Wat de goede nieuws is...
6: 538.
7: Hit nieuws.

Deze week op nummer 3, Ella Langley en Choose in Texas. Teddy Swims heeft een monsterhit op nummer 2, Jordan Mr. Know-It-All. En wat staat er dan op 1 in de 402e 538 top 50? Het is zaterdag 19 september, vlak voor 6 uur. Ja, en dat is een man die nooit muziek was gaan maken als hij van een klasgenoot nooit een cadeau had gekregen. Hij kreeg namelijk software, een computerprogramma met de naam Fruity Loops. Daar kon je geen fruit mee bestellen of wegen, maar zelf muziek mee maken. En vanaf dat moment was hij helemaal geobsedeerd door muziek. Met een oude computer kroop hij een kast in voor de akoestiek en leerde hij zichzelf beats maken. En zo begon zijn reis naar het artiestenleven. En inmiddels heeft hij met Shakira samen al wekenlang een hele dikke vette nummer 1 hit. Hetero of niet, hij is sowieso uit die kast gekomen. Burna Boy met Shakira. Dit is Die Die.

0: schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
13: Kippie.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: 538 Nieuws.
8: 6 uur.
9: Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station vanuit Geest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
10: Dankjewel, krijg de situatie op de weg. Op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A7 richting Zaanstad tussen Zaandijk en Zaandam 15 minuten. Dan de A16 richting Rotterdam tussen Klaverpol en Schravendeel 16 minuten. En de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 18 minuten vertraging. En voor alle flitsjes check je de Flitsmeister app.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 3. Best wel goed. Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.

0: Jens net gedaan heeft.
1: Goedenavond. Zou Losing It van Fischer gedraaid kunnen worden voor de 50 hotline om een weekend mee af te trappen? Alvast bedankt.
0: Nou, bij deze, Jens, ik ga het gelijk voor je fixen. Voor jou, Fischer, Losing It op

0: 538 Stemmenjacht zorgde de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
1: Ja, dat is goed!
2: Jij wint 2000 euro!
0: De 538 Stemmenjacht.
3: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
0: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: De 538 Stemmenjacht.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Is ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Oh, wat een geld.
8: 15.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: 538, Jordi Warners.
17: Net zometeen Sven Seliers. Nu eerst Bruno Mars, hier is I Just Might.

0: Fazeliers en Somebody New in the Hotline. Dit uur bepaal jij wat ik draai. De playlist is voor jou gewoon iets wat bij de zaterdagavond past. Iets wat je heel graag wil horen of al heel lang niet meer gehoord hebt. Alles is welkom. Alex, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, man. Hoe ziet jouw weekend eruit?
1: Net een voetbalwedstrijd mogen assisteren, zoals dat zo mooi heet.
0: Oh, welke voetbalwedstrijd dan?
1: Dat was, ik moet goed zeggen, DVVA. Dus dat is Amsterdam. Okay. Divisie.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus het is ook echt namens de KNVB.
0: Oh joh, wat moet jij dan doen? Wat moet je assisteren?
1: Vlaggen. Ah. Zoals wij dat noemen, assistent zeggen.
0: Ja, wat goed zeg. En alles is gewoon goed gegaan?
1: Ja, volgens mij wel. En, tenminste, ja.
0: Ben je dan nu vrij, zeg maar? Of staan er nog andere dingen?
1: Ik ben 5 minuten geleden, nou ja, nu inmiddels 10 minuten geleden begonnen met werken. Maar het valt mee. Dat is over 1,5 uur ook alweer klaar.
0: Je roept alleen maar vragen op, Alex. Wat voor werk doe je?
1: Ik plaats en verwijder tijdelijke verkeersmaatregelen. Dus wij doen de wegen afzetten voor evenementen en werkzaamheden.
0: Oké. Okay. En is er ook een moment, Alex, dat jij ooit vrij bent?
1: Als ik vrij vraag.
0: Vraag jij ooit vrij?
1: Niet zo heel vaak,
0: nee,
1: moet ik zeggen.
0: Dat dacht ik al. Nee, ja, precies.
1: Dit jaar doe ik dat bewust niet. En we mogen binnenkort, ik heb binnenkort 4 weken vakantie. Dus dan
0: Kijk,
1: niet zo erg.
0: Nou, dan komt het helemaal goed. Alex, wat kan ik voor je aanvragen? Of voor je draaien bedoel ik in de hotline. Jij kan aanvragen, ja.
1: Ik wil wel zeggen. Avicii met Big Rip.
0: Bij deze ga ik voor je draaien. Alex, een hele fijne avond werkslogen.
1: Yeah, thank you,
2: Bill. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: hallo, goedenavond, Jordi. Ik zou graag een nummer willen horen van Party Animals en dan Aquarius. Die heb ik lang niet gehoord. Fijne avond, goede uitzending, groetjes Mark, doei doei.
1: Jouw hit, jouw 538.

0: Payphone.
1: Speciaal voor Julia. Je hoorde Maroon 5, Wiz Khalifa en Payphone in de 538 hotline. Het zit er alweer op. Ja, en al het leuke komt een eind. Gelukkig komt er nog heel veel leuks achteraan. Zo meteen namelijk nog Wessel van Diepen, de Global Dance Chart. En vanavond, ja, dat is echt even een reden om je radio zeker aan te laten, hoor je Armin van Buuren live vanaf Ibiza. Hij heeft weer een 3 uur lange Ibiza special voor je gemaakt. Interviews met de grootste artiesten op het eiland. Van Offenbach tot Joris Voorn tot Luc van Dijk. En ook nog een live set van Joris Voorn vanuit Universe. Dat is de grootste club ter wereld. Maar om het, nou, om de kers op de taart te gooien, heeft Armin van Buuren ook een gedeelte van zijn live set uit de grootste club ter wereld, de Universe, op Ibiza. Die heeft hij ook nog voor je vanavond. Ik zou gewoon lekker de radio aanlaten. Fijn weekend. Dit is 538 met de laatste in de hotline. Willy William, trompetta!

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
15: Smint.
18: Boost yourself. Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
24: Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station vanuit Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
25: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. Easytoys.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. Easytoys.nl.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: 538 Stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 3.
12: Best wel goed.
11: Weet jij?

0: De pauza bleef er eens hangen op nummer 2.
1: Nummer 1.
0: Toen voor de zesde week bovenaan, Ugel. Maar zoals je weet, een nieuwe zaterdagavond, nieuwe ronde, nieuwe kansen. De beat stopt niet het komende uur op weg naar de nummer 1 dancehit op aarde. En zoals altijd beginnen we helemaal onderaan. Met Kygo en de stem die je kent van Avicii's Hey Brother, Dan Tominski.

Zoals een groot filosoof ooit zei, cheers to the freaking weekend. 538, Global Dance Chart. En een high five van onze geweldige Global Hitmixers. Dankjewel, Leon Hartog, Niels Verhoek, Karel Dikkers, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Dit is Alesso, 22.

van een catcher Griffin Bunt in Inez, World Away op nummer 21. Dat betekent goed nieuws. De 20 allerheetste dancers ter wereld heb je nog te goed. Met daarbij de onthulling van de

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe

0: energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: De Beter Pickabillies!
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne-yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne-yoghurt. Probeer nu.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: weer. Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De hits van 538, overal in Nederland.
8: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
7: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van

0: U zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Woehoe! 538 Nieuws.
7: 8 uur.
8: Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen €1500 mee naar huis. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 3.
18: Best wel goed.
17: Weet jij al die...

0: DJ gaat niet altijd over rooskleuren maneschijn. Rij je over de hele wereld en dan moet je nog steeds je eigen shit strijken.
1: Waarom maak je niet gewoon iemand in en die gewoon een beetje meegaat in die shit strijken?
0: Wil je Donnie verdienen?
2: Shout out naar DM, de Global Dance Chart strijkt another neer op nummer 14 en Talk to You. Zaterdagavond, Global Dance Chart Wessel. 538 met nu, H.

0: Pauza bleef plakken op nummer 2.
1: Nummer 1.
0: Vorige week tikte hij 6 weken aan op nummer 1, Ugel.

Wauw, niet verwacht. De kogel kwam uit Zweden. Swedish House Mafia en Licka Lee zijn on fire. Hun hit Happiness is So Sad stijgt keihard van 8 naar nummer 2. Zaterdagavond 538, de Global Dance Chart. Met nu het moment van de waarheid. We started at the bottom, now we're here. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dancing op aarde? Het begon allemaal toen part-time Reiki Master Email Angel een dance track in elkaar zette met AI. Inmiddels heeft ze meer maandelijkse luisteraars op Spotify dan er inwoners zijn in haar thuisland Hongarije. Ugel bouwde de track vanaf de grond opnieuw op. En het resultaat is voor de 7e week onbetwist de heetste dancer op aarde. Moving to the Sun. Number

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je Mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse Mini-Mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Hey, koopjesjager.
12: Ja, jij?
11: Ik zou even opletten.
12: Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
19: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
20: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
26: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi, denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
27: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
28: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
29: Aquaparken voor een ticket, 200 euro, please.
30: Zei hij nou 200 euro?
31: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
28: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
28: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
32: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
33: De beste plek voor jou, NVM.
34: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
35: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
36: Kom maar verder.
35: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
36: Hij is weer klaar.
35: QuickFit en weer verder.
37: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
38: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
39: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
40: 538 Nieuws.
41: 9 uur.
42: De uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattoo shop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
10: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Buren. Je hoorde de track die grijs wordt gedraaid in alle clubs hier. Je zou kunnen zeggen de zomerhit van 2026. Prosper en Clooney, Free Your Mind. Terwijl ik om me heen kijk, zie ik een blauwe zee, witte stranden, gaatje op 27. En iemand die deze stranden als geen ander kent is Dimitri Vegas van het duo Dimitri Vegas en Like Mike. We spraken hem op het strand vlakbij zijn eigen huis hier op het eiland. En hij vertelt zelf waarom hij deze omgeving zo waanzinnig vindt.
1: Dit is mijn favoriete plaats op het eiland. Ik zou bijna durven zeggen, deze area is mijn favoriete area in de wereld. Ik ben al bijna 25 jaar op Ibiza.

0: De Ushuaia en woon ik niet meer in de kelder, gelukkig.
1: Hij woonde dus eerst in de kelder van de Ushuaia. Bizar, toch? En vooral is het antwoord op de vraag of hij zelf nog feestjes bezoekt, nu hij hier al 25 jaar woont.
0: Dat is eigenlijk schandalig, maar ik ga gewoon niet naar feestjes. Ik was gisteren nog echt heel erg aan het twijfelen van, ga ik naar de closing van de Zweden? En dan is het zo 9 uur 's avonds. Nee, toch maar niet. Voor mij is het in het weekend toeren. Woensdag doen wij Ushuaia. Is ook altijd heel leuk met familie, vrienden, iedereen erbij. En voor de rest, zoveel mogelijk

achter de DJ-booth. Je bent live vanaf het eiland van de dance. Ik ben Armin van Buuren. Later vanavond hoor je een stukje van mijn live set uit de grootste club ter wereld, The Universe. Net als de live set van Joris Voorn. En laat even wat van je horen in de gratis 538-app of Instagram. @DanceDepartmentOfficial. En dit is de Worldwide Warning van vorige week. Mesto en Freak.

0: hombres. It's literally a cave here. We play under the rocks and yeah, I really love the vibe. This is our first time here. I love the way everything is beautiful. Well done. It sounds amazing. We just try the sound right now and it sounds really well. I love this quality in a club.
1: And what vinden ze van Ibiza?
0: In Ibiza, people come to drink, of course, to party, but to listen good music.
2: Ibiza is just like a bit magic because everybody is going to Ibiza to party.
1: And a primeur, ze zijn bezig met een nieuwe track.
0: We are finishing right now our next single. We are pretty happy about this one. And we'll try to release it in 1 month. For now, we just record a voice we already work with.
1: Maar wie dat is? We hebben het geprobeerd los te krijgen, maar helaas, ook toen de microfoon helemaal uit was, wilden ze het niet delen. Binnenkort ga je dus meer daarover horen hier in de show. Je hoorde Offenbach live vanaf Ibiza. En je hoort ze nu op 538 met...

538, ik ben Armin van Buuren. Je hoorde toch een van de platen die de sound van 2026 echt wel kenmerkt. Frankie Rizzardo's Shinjuku, er zijn inmiddels heel veel versies van. Maar deze plaat, als je deze opzet, zeker hier op Ibiza, gaan al die handjes de lucht in. Ik zit nu zelf op het dak van een hotel hier te presenteren. Het uitzicht is adembenemend. Ik zie allerlei bootjes liggen. Het zeewater is prachtig. Oh, zo, er komt ineens een vokaal doorheen. En ik zit hier nu op het dak van een hotel in Ibiza. Ik kijk uit over een prachtige baai met blauw water, graadje op 27, allerlei bootjes, mensen op het strand aan het relaxen. Wat een sfeertje toch. En iedereen is stiekem zich natuurlijk aan het voorbereiden op vanavond. Iedereen spaart zijn energie om vanavond helemaal los te gaan. Ik heb hier een eigen avond in de Universe op Ibiza.

de wereld. En ik mag er elke maandagavond staan. Straks hoor je hier in Dance Department een stukje van mijn set. Ook nog Joris Voorn tijdens Elro Ibiza. Maar nu eerst de man die op vrijdagavond in het voorprogramma van David Guetta stond in The Universe. Dit is Marlon Hofstad en Rose.

0: schat. Vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en

0: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Door mijn namen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints... Always unexpected freshness.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com.
15: Mindchef.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: 538 Nieuws.
18: 10 uur.
19: Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen... is volslagen idioot, vindt de Nederlandse politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop... en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI... ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten... en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft een officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam... en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had... door de breuk met zijn vriendin. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Maar, denk je dan soms aan zelfdoding?
3: vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.

0: echt veel gemixt hier, oud en jong. En ja, die Britten, man. Oh, het is heerlijk, jongen. Wat een feestbeest zijn dat. Gisteren ook een paar boys. Yo, waar slapen jullie? Ja, we hebben geen hotel. Vliegen gewoon in, gaan partyen en dan vliegen we weer zoals naar huis. Ja, die geven zo'n energie. Ik vind het zo mooi. En ah, ik vind people watching echt geweldig. Dat kan hier wel, hoor.
1: Ja, die Engelsen die kunnen er wat van. Dit is 58 Dance Department met dan nu een track van Luc van Lijk. Dit is 58 Dance Department. Zo, hallo. Dit is 58 Dance Department met dan nu Luc van Dijk. Zijn laatste met Mr. V en Jordan Brown.

de business class lounges over de hele wereld. En zo ontstond het idee om zelf ook een track te maken die gaat binnenkort uitkomen. Ik mag de titel alvast verklappen, die gaat Silence heten. En het is iemand die ik absoluut bewonder. En ik zie er heel erg naar uit om met hem face-to-face te gaan. Wide warning. Oh, sorry. Okay. Daarom nu, Senla. Daarom leek het ons goed. En Eli Brown heeft een super dikke track uit. Een nieuwe versie gemaakt van de classic Damaged. En die is Worldwide Warning deze week in Dance Department.

Vanavond sta ik 5 uur lang met mijn eigen show, The Universe op Ibiza. En ik sta niet alleen, want ik nodig ook Laura van Dam en Eli Brown uit. En met Eli Brown draai ik voor het eerst een face-to-face set. Eli Brown en ik zijn door de jaren heen elkaar

je net hoorde hier in Dance Department. Later vanavond hoor je ook een stukje van mijn live set uit de Universe op Ibiza. En zometeen ook Joris Voorn live. Maar eerst een track die plat gedraaid is door Mau P. Onder andere op Awakenings, Jeff Sorkowitz en Feel the Same. Nu in Dance Department.

0: 538 Dance Department, live vanaf Ibiza. Ik ben Armin van Buuren en zometeen schakelen we live over naar de Universe. Maar eerst heb ik hier wat Nederlanders gevonden die hier al rondliepen voordat mijn set begint. Hallo, wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? En hoe vaak zijn jullie op Ibiza geweest?
1: Nou, ik ben Cheyenne.
2: Ik ben Jesse.
1: We zijn samen 1 keer eerder op Ibiza geweest, maar dat was 5 jaar geleden.
0: Ja.
1: En toen was het corona, dus toen was nog niks eigenlijk echt open. En toch, ja, we moeten dan wel een keer terug gaan natuurlijk.
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Uit Lissen.
0: Uit Lissen?
1: Ja.
0: Hey, welke feestjes gaan jullie nog meepakken deze week?
1: Nou, we wilden eigenlijk vandaag naar de Amnesia, maar toen zagen we eigenlijk dat jij draaide. En toen dachten we,
0: goede keuze.
1: Ja. En nou, we zitten toch te twijfelen of we donderdag misschien nog naar de Amnesia willen met Josh Baker.
2: Ja, met Josh Baker. Alleen vrijdag vliegen we terug. Dus we net even hoe onze energie is. Ja. Maar ik denk dat we het wel gaan doen.
0: Maar dat is ook een latertje, toch?
1: Of ja, niet? Ook wel s'nachts.
2: Ja.
0: Hey, wat verwachten jullie van vanavond?
1: Oeh, ja, gewoon 1 groot feest. Het kan niet anders. Ja, ik heb net die club gezien van binnen. Dat is echt niet normaal.
0: Is dat je eerste keer hier?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, nou, niet normaal. Ik heb nog niet alles gezien, maar het is echt zo groot. Ik had dat niet verwacht.
2: Nou, van tevoren hadden we natuurlijk al gezien of gehoord dat dit de grootste club van Europa, van de wereld misschien zelfs wel is. 15.000 man kan er naar binnen.
0: Ja.
2: Dus wij zijn alleen nog maar in de grote zaal geweest. Maar ik heb gehoord dat je nog veel meer kan ontdekken en kan zien. En,
0: ja, het zit hier allerlei verstopte zalen ook.
2: Dat gaan we lekker doen ook vanavond.
0: Ja. Hey, geniet ervan. Super tof dat jullie even bij de show wilden zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wij gaan verder met de Ibiza special. Dit is Jimmy Jules en Black Coffee met Trippie. Nu in Dance Department op 538.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Door mijn naam kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders ga ik je mis. Pak hem.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. Dit was het nieuws op 538.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
3: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo!

0: Welkom in de grootste club ter wereld. Dit is 58 Dance Department, live vanaf Ibiza deze week. En we schakelen over naar de Universe. Joris Voorn stond daar eerder deze week tijdens een legendarisch feest, Elro. De hele club is omgetoverd tot een soort groot circus. Dansers komen uit het plafond, vliegen door de zaal. Grote fantasypoppen lopen door de zaal. Duizenden kilo's confetti knallen door de lucht terwijl er opblaasdieren voorbij komen. En hoofd is zo groot als een reus dan achter de DJ-booth te draaien. Het is moeilijk om aan je uit te leggen. Maar check vooral ook even onze socials, @DanceDepartmentOfficial, dan zie je wat ik bedoel. Ik sprak Joris Voorn daarover en ik vroeg hem, leidt zo'n Elro-show hem dan alleen maar af? Of werkt het ook anders voor hem als DJ?
1: Het is wel heel anders draaien hier. Het gaat, ik zou aan de ene kant zeggen, gaat het iets minder om de muziek, misschien iets meer om het feest. Maar tegelijkertijd is de muziek wel heel belangrijk, want het zet wel op zijn minst de helft van de sfeer neer. En het is altijd gewoon hele positieve uplifting muziek. En dat is, ik draai sowieso heel verschillend op verschillende locaties. Maar zo'n feest als dit is het gewoon echt alleen maar gaan.
0: En vlak voordat hij live ging, was er nog wel wat stress, begreep ik?
1: Ja, dit begon met het feit dat ik met Transavia geen koffer meer kon boeken. Het klinkt heel ingewikkeld, maar ik moest dus overal overstappen op mijn lieve vertrouwde tas. En toen ben ik tijdens het herpakken vergeten een MIDI-controller in te laden. Daar moet ik mijn laptop mee aansturen. Als ik die niet heb, kan ik nog steeds draaien op twee andere manieren. Maar het is beter om dat wel te hebben. En die heb ik net van de DJ die naar mij draait geleend. Maar hij heeft een geüpdate versie. Dus ik moest even kijken of het allemaal werkte met mijn systeem. En het, na een beetje hulp van wat mensen hier en daar, is het allemaal gelukt.
0: Nou, gelukkig. Eind goed, al goed dus. Joris Voorn nu live vanaf de Universe op Ibiza.

0: Van Buren, je luistert naar onze Ibiza-special met Joris Voorn in de grootste club ter wereld, The Universe. We spraken hem daar dit weekend en hij vertelde over een track die we veel gedraaid hebben de afgelopen weken. Spirit Bird.
1: Ik heb hem denk ik 2-3 jaar geleden gemaakt. Was wel een bijzonder moment. Was van mijn toenmalige vriendin. Dat was haar favoriete nummer. En toen heb ik hem misschien wel gedraaid op Extrema. Ik weet het al niet meer, joh. Nou ja, dus het was het favoriete nummer van mijn toenmalige vriendin. En ik ken het nummer helemaal niet, maar ik vond het wel heel erg mooi. En ik dacht van, daar zit wel een hele goede remix in.
0: Aldus Joris Voorn. Nu verder met zijn live set in The Universe op Ibiza.

0: half uur naar Joris Voorn vanuit de Universe op Ibiza. En we blijven even in de Universe op Ibiza voor mijn eigen residency show. Elke maandag draai ik 5 uur lang en nodig ik andere artiesten uit om te joinen. We schakelen over. Dit ben ik, Armin van Buuren. Live vanaf Ibiza.
1: Live van Ibiza. 538 Dance Department.
2: By Armin van Buuren.

Je luistert naar mijn live set vanuit The Universe. The Universe is de grootste club ter wereld en heeft een enorme makeover gehad. Ze zijn 5 jaar ermee bezig geweest. Hiervoor heette het onder andere The Privilege en The Cool. Wat ik er heel tof aan vind is dat er ook een airconditioning aanwezig is. Dus je kunt tot in de kleine uurtjes blijven dansen. Want soms is het op Ibiza wel heel erg warm. En ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk van het geluidssysteem. Natuurlijk de LED-schermen om je heen. En als dan 's morgens de zon opkomt en ze doen die schermen naar beneden, zie je gewoon het eerste licht van de ochtend door die ramen naar binnen komen. Het is een magische plek en die hoor je hier nu bij 538. Mijn live set op Ibiza.

0: afgelopen half uur hoorde je een stukje van mijn live set vanuit de Universe op Ibiza. Deze set, maar ook die van Joris Voorn en andere uitzendingen van Dance Department kun je elke week terugluisteren wanneer het jou uitkomt via 538.nl. Rest me nog om het hele team te bedanken. Rens Gooseling, Jordi Warners, Jochem Hameling en ik zie je volgende week weer. Veel plezier zometeen met Tiësto.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf... die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar LOE.nl. LOE, erkend online leren.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Pakken.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 538 Nieuws.
19: 12 uur.
20: Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten railschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kamde na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattooshop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior 2-2 en bij ADO Cambuur 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0.
18: Morgen komt de top 3 in de Eredivisie. PSV, AZ en Feyenoord in actie. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden. Dit was het nieuws op 538.
19: 538. De 538 stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 3.
22: Best wel goed. Weet jij al wie het is?
19: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
21: Druk op de knop in de 538-app.

track die ik net voor je draaide is een hele toffe aankomende release op Musical Freedom. Hij is gemaakt door Charmeur en heet Touch Me. En daarmee zijn we ook weer goed begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto hier op 538. Goed te weten dat je luistert. Het komende uur hoor je in de mix een paar hele toffe tracks. Zo hoor je muziek van Doré, Kenyon, Marlon Hofstad en een hele toffe mix van Born Slippy van Underworld. En het eerste klassieke Flight 643. Maar nu eerst René Gaston, Marco Nobel en Emerson en Chocolate Puma. Valeu de Alarms.

draaide het nummer Never van The Rock Project en Tina Arena heel vaak toen die plaat uitkwam in 2003. En zojuist hoorde je een hele nieuwe coole remix gemaakt door LD50 en Tompa. Daarvoor Kenyan, Your Whole Life Is Just A Dream en Doray.

deze set draai ik alleen maar tracks in de nieuwe stijl die ik nu heel tof vind. En als je hem niet hebt gecheckt, je kan hem nu vinden op youtube.com/tiesto. Zowel oudere als jongere fans vinden deze set heel vet, hoor ik. En zie ik in de comments. Dus check hem uit. Mijn set van Cream Heels op youtube.com/tiesto. Snel verder met de muziek. Dit is York samen met Bella Claxton en Mike.

Free Space van Daniel Skyver. Daarvoor Marissa Turner, People to People in de Stan V remix. Flight 63 in de Graphics remix. En From Orbit versus Emerson. Bring it. We schroeven het tempo langzaam wat verder op met de nieuwe track van Fossa.

Chris Manick in de mix. En zojuist hoorde je Snorritz met Flute Track. De volgende wil Bone Slippy in de Vortex remix. Shake Daddy en Jimmy Jill Martin. 303 Odyssey en Marlon Hofstad. Samen met Nico Rubio Water. Hij zult nader al hier het einde van Chris Manick bij Tiësto 538. Laat me weten wat je van de mix vond. Op mijn socials, @Tiësto. Of drop een comment on youtube.com/Tiësto. En daar vind je ook mijn Creamfield set. En mijn 3 uur lange set die ik hier draaide in de Atomium in Brussel. Ik wens je een heel fijn weekend. We sluiten af met Pretty Green Eyes van Shine.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zette Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Shownieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed.
1: Weet jij al wie?

Met straks nieuwe tracks van Scores, Giuseppe Ottaviani, Divassi en C-Systems. En je hoort straks mijn nieuwe single Take Me Home, maar dan in een uplifting trance mix. Uur nummer 2 hoor je Mirage. En dat is echt heel bijzonder. Het is een live setup. Helemaal gemaakt met synthesizers, al dat soort dingen. Je hoort het hier zometeen bij 538. Service for Dreamers deze week. Een oude remix van Elan Bluestone. Maar eerst een mashup die ik maakte naar aanleiding van de uitzending van een aantal weken geleden. Het was hier iemand te gast die vroeg Anomaly Calling Your Name aan. Ik vond daar de a cappella van en die paste precies op mijn nieuwe single met Astronaut. Dit is Starbound versus Calling Your Name.

0: My Own, een nieuwe track van Kevin DeVries, Stilo en Monty. Daarvoor Alper Settin, Devotion en Giuseppe Ottaviani maakten een track met Hyperton, Soundboy. Je bent bij State of Trance op 538. Ik ben Armin van Buren. Ik zit in de studio met Ruben de Ronde. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik vind het knap om te zien dat jij elke keer toch weer naar Ibiza en weer vliegt en dan toch zo fris hier weer achter de microfoon zit.
0: Nou, ik moet wel zeggen, die nachten doorhalen is toch wel weer een uitdaging, hoor. Ik sta daar natuurlijk elke week van 1 tot 6. Dan draai ik eigenlijk 3 sets. Want ja. 1 normale set, 1 face-to-face dan altijd. En dan een vinyl set aan het eind.
1: En je denkt van, nou, die doe ik aan het einde, want dan heb ik nog de grootste focus.
0: Nou, dat is wel pittig. Ja. Vinyl mixed is op zich, ik heb dat natuurlijk jaren gedaan.
1: Ja.
0: Dus dat is niet, dat is voor mij een beetje als fietsen, maar het blijft wel, ik vind dat wel spannend.
1: Maar wat is die universe vet, zeg.
0: Ja, hè?
1: Grote club.
0: Ja, jij hebt natuurlijk met mij gestaan.
1: Ja, ik heb het plezier gehad om 2 weken geleden voor jou te draaien daar. Nou, het was echt niet normaal. En ook die bunker, dus als je daar bent in de universe, zoek ook even die andere zalen op. Niet om tegen jou, Armin, maar je moet echt ook even de bunker checken onder andere. Dat is echt gek.
0: Weet je dat ik daar nog zo nooit geweest ben? Moet hij zeker een keer gaan kijken.
1: Ja, zeker.
0: Ik sta daar nog tot begin

0: maandag in de Universe op Ibiza.
1: In Uno 2 deze week een bijzonder project van Fairytale en Tonks. Die hebben Mirage. Het is een soort live setup. Die gaan straks een set doen van een uur hier op 538. Dat wil je niet missen. En videobeelden daarvan kun je altijd terugkijken op mijn YouTube-pagina. youtube.com/Armin van Buuren. Dan mijn nieuwste single. Samen met Poppy Bascom ontstond tijdens een schrijverskamp een aantal maanden geleden in Engeland. We hebben een herinterpretatie gemaakt van Red Hot Chili Peppers. Dit is het eindresultaat. Check het zelf. Take me home. Armin.

0: dat dit is een State of Trance. Omiki, bekende producer die veel samenwerkt met bijvoorbeeld RG, die maakte een bootleg mix van mijn track Sunny Days, die ik ooit met Josh Cumby heb gedaan in 2017, als ik het me goed herinner. Het begon dus als een bootleg en uiteindelijk vond deze zo vet. Ik draaide hem in mijn sets, werd er heel goed op gereageerd. Dus hem de originele a cappella gestuurd en gaat officieel uitkomen binnenkort. Daarvoor DJ Try en DJ Wi-Fi, Bringing It Back en Lynn's Destiny hoorde je hier bij State of Trance 538. 26 en 27 februari aanstaande in 2027, dus zijn we weer terug in Ahoy in de Rotterdam. Ik heb er super veel zin in. Dit jaar doen we extra veel hotelkamers, want er was veel vraag naar. Er zijn dus nog een aantal hotelkamers beschikbaar, het hele package. Meer informatie daarover vind je op onze website, stateoftrance.com. Dan gaan we verder met Nederlands talent Divassi. Hij brengt echt die nieuwe sound, hè, die momenteel heel veel gedraaid wordt op dansvloeren wereldwijd.
1: Ja, wij hebben het omgedoopt naar Huppeltrends.
0: Huppeltrends, ja, dat is het wel een beetje. Maar ik vind deze echt heel vet. Ja, Divassi, Go Undone, hoor je nu bij 538.

Hij is volgens mij geboren in Nederland, maar hij woont alweer jaren in Australië. De Australische Nederlander Marlowe, zijn laatste creatie heet The Magic. Daarvoor zat Eli Brown Damaged. Dat is de nieuwe versie van de Plums track. Wat een waanzinnige track is dat toch. En Mark Sherry, Like a Phoenix, hoorde je hier bij State of Trance op 538. Dan, Service for Dreamers. Deze week een plaat gemaakt door een broer en zus. Marcus Schusso en Linnea Schusso. Geremixed door Elan Bluestone. Dit is Fire, Fire, Fire.

0: naam van deze weer is terug te horen. Oorspronkelijk uit 2013, aangevraagd door Lydia en haar hele familie. Ilan Bluestone maakte de remix van Marcus Schusso en als Progessia en Linnea Schusso. Fire, fire, fire. Aanstaande maandag ben ik weer op Ibiza te vinden. Dan voor nacht nummer 3 van mijn eigen avond in de universe. Ik zal er dan staan met Yuna. En een face-to-face set ga ik doen. Alle info's op arminvanburen.com. Waar ga jij heen, Ruben?
1: Even trek het weekend naar Praag. Dan ga ik draaien in Epic.
0: Veel plezier daar. Ja. Wij zijn straks terug met uur nummer 2, Mirage.
2: Stay tuned. We'll be right back. With more A State of Trance.
3: 538 Nieuws.
4: 2 uur. Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteken is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog met 18 graden en veel wind. Dit was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 3.
6: Best wel goed.
5: Weet jij al wie het is?
3: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.